liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De Giro van de Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten, omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Voetbal dan. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OAL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in die laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Het ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Dit

0: hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket. 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
2: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
1: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
3: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het Münster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat winkt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
1: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wael schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69.

0: In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct mijn slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, zegt premier Eby.
12: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
11: Een deel van de inwoners moest geëvacueerd worden met een helikopter. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen aan te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van de Perre.
13: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het minste kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat winkt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
11: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. Hanne van der Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, nummer 99 van de wereld. Van der Winkel staat 93ste. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Joe, easy. Easy. Enjoy.
1: And take it easy.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
0: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
0: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
0: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Goedemorgen, hopelijk heb je lekker geslapen. Ik mag je wakker maken op deze laatste dag van Joe Paradise Beach met ABBA, Avicii en Coldplay. Zometeen. Het is 10 uur geworden, het nieuws krijg je nu van Serafien Smit.
1: Goedemorgen. Het ziet er niet naar uit dat de straat van Hormuz snel opengaat. Bijna botsing op de luchthaven van Sydney. En finale voor Hanne van de Winkel op het tennistoernooi in Lentzville. Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing aankwam rijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Hanne van de Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lance veel in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgotje in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, de nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. En Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten bij een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
0: Voorlopig 1 file te melden, die staat op de E17 tussen UZ Gent en Gent Centrum Zwijnaarden. 10 minuten, het is in de richting van Kortrijk. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach. Met Carol Schmitz.
0: Goedemorgen.

0: Met A Little Less Conversation was Elvis in the building.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Maar 9 augustus, dat is vandaag. Het is de laatste dag van Joe Paradise Beach. Maar we gaan eruit met een knal. Ook vandaag een tof programma hoor. Brecht is vanavond op de radio. Die sluit hier de deur definitief voor deze editie. Vanmiddag hoor je ook Evi Hansen. Vanmiddag vanaf 12 uur is er Tess on the Beach. Met de vakantieverhalen en de tips van Noordkaap frontman Stijn Meuris. Daar kijk ik ook bijzonder naar uit. En ik ben Carlo Smits. Ik ben al helemaal wakker. Een heerlijk ontbijt gehad.

0: Michael McDonald en de Doobie Brothers met een van uw grote hits. Dit was in 1986 pas bij ons een hitlijstwaardig nummer. Dat had wat tijd nodig, want het werd al gemaakt in de 70s eigenlijk. What a Fool Believes, deze laatste dag van Joe Paradise Beach. Topplaten staan klaar van Bryan Adams. Ik laat je rocken. Het is nog wel zondag, maar we gaan wel rocken. Hè? Somebody. Maxim en Babette. En al veel mensen zijn fris en monter wakker. Even een shout-out naar Saskia van Ekelen in Brasschaat. Die stuurt, hey Karel, gisteren naar Joe Paradise Beach geweest en het was top. Zo blij om dit gedaan te hebben. En ook nog een fijn concert van Aaron Blommaert meegepikt. Het was zalig. Ja, veel volk gisteravond. Wat een sfeer inderdaad. Als je het gemist hebt, check even onze website of Instagram. Dan kan je even nog wat sfeerfoto's en filmpjes bekijken. Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Bryan Adams liet het publiek al mee rocken en meezingen in 1984. Anno 2026 doet hij dat nog altijd. Ik heb echt niet het gevoel dat hij ooit stopt. En dat hij dat ook niet bekijkt als een job of zo. Het is nog altijd een hobby muziek maken. Hij blijft ook toeren. Regelmatig bezoekt hij op ons land en dan is het altijd feest. Straks een van de mooiste liedjes van ABBA. Ik draai hem zo meteen na. Ricky Martin. Het wordt heet op deze zondag.

0: bijna 10:30. Goedemorgen, er staan op dit moment twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. In de richting van Frankrijk op de E17 is het tussen UZ Gent, Centrum en Zwijnaarde. 9 minuten, het is daar afgesloten. En op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem hindert door een defect voertuig in 9 minuten extra. Sta je nog op een andere plaats in de file op een van de snelwegen, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Carol Schmitz.

Even geteld, ja, ik ben de tel nog niet kwijt, maar ik heb dat digitale ABBA-concert, dat nu toch al een aantal jaar loopt, meer dan 4 jaar in Londen, ik heb dat concert al 3 keer gezien. En ik ben er altijd ondersteboven van. Ik kan er heel veel over vertellen en ooit ga ik dat wel doen, maar ik hoef er eigenlijk maar 1 ding over te zeggen. Als je houdt van die muziek, je moet dat echt gewoon gaan bekijken. Het is iets wat je nog nooit hebt gezien en ja, je moet het zien om het te geloven. En ik wil ook niks spoilen of zo, maar The Winner Takes It All spelen ze ook. Want er staan ook echte muzikanten samen met die abateurs die digitaal tot leven komen, zeg maar. En dus The Winner Takes It All, dat zit dus ook in die setlist. En er gebeurt iets in die show. En elke keer, ik heb het nu al 3 keer gezien, sta ik echt perplex met mijn mond open. En dan heb ik geen woorden meer. En voor mij is dat wel heel bijzonder, want ik ben meestal een taterkous, toch? Oh, summer. Show Summer. Dit is Coldplay en Avicii en A Sky Full of Stars. En welkom je bestende op de laatste dag van Joe Pa-

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Classic Chris Isaak dit. In het verleidelijke Wicked Game. Het is nooit te vroeg om een ijsje te eten. Ook niet op een zondagvoormiddag 11:15. Ze worden hier al vol een bak geschept op Joe Paradise Beach. Het is misschien wel nooit te vroeg, maar het is wel bijna te laat. Want het is de laatste dag van Joe Paradise Beach. Als je onze beroemde Bubble Waffle, ik zeg dat altijd verkeerd, echt. Ik zeg dat al jaren verkeerd en ik krijg het er ook niet meer uit. Dat staat gewoon verkeerd geprogrammeerd, dus blijft ook. Dus als je de buffelwafel nog een keer wil proeven, het is vandaag de laatste. Ik heb er gisteren ook nog één geproefd. Ja, het was er maar één. En hij heet de Wake Me Up Before You Dodo met koekieijs en banaan en chocolade en popcorn. Allee, heel goed voor de lijn, je hoort dat niet ook. Pink, hoor je zo meteen Trustful na Raspberry Beret.

Een van die toppers van Pink van 3 jaar geleden ondertussen, die Trust Fall. Nog tot vanavond 10 uur hier op het strand in Westende aan de Koning Ridderdijk. En dan sluiten we de keten voor dit jaar, maar ook de komende weken baat Joe en jijzelf ook nog volop in de zomer. Want vanaf donderdag tot en met zondag bijvoorbeeld kan je opnieuw naar Lievegem gaan, naar Rijvers. Dat is een heel leuk festival voor de hele familie. Er staan daar ook weer schone namen op de affiche. Onder andere Clouseau, Guus Meeuwis, K3, Laura Tesoro, Bazaar en heel veel anderen. Sven Ornelis gaat er ook op donderdag zijn Ornelis Goes 80s DJ set ten prijze geven. En zondag is er ook nog een andere DJ-duo. Jan Naponet en Tom de Kok. Op onze website joe.be kan je een duo-ticket winnen voor een festivaldag naar keuze. En vanmiddag bij Evi Hansen, net zoals gisteren, ook een Famping-pakket. Dat is eigenlijk een kampeer weekend, eigenlijk moet ik zeggen 4 dagen, met je familie of vrienden, 4 personen in totaal. Hoe je kan winnen, dat vertel ik je straks. Maar ook Evi doet het vanmiddag tussen 2 en 6. Er is de Love and Spoon.

0: minstens even lekker als een cappuccino. Een cappuccino met een gebakje erbij. Eros Ramazzotti, Sebastassa, una canzone. En goedemorgen. Straks vanaf 12 uur is er Tess Goossens met Tess on the Beach. Laatste aflevering deze zomer. Het is met Stijn Meuris van Noordkaap. Het is ondertussen bijna 11 uur. Het Joe-nieuws krijg je van Serafien Smit.
1: Goedemorgen. Iran legt nieuwe voorwaarden op tafel rond de straat van Hormuz. Bijna botsing op de luchthaven van Sydney. En Roos van Otterdijk past voor 2 nummers op het EK zwemmen. Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing aankwam rijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. En ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat het niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zondag, nadien komen er wolken opzetten bij een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
0: En op dit moment staan er twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Kortrijk op de E17 tussen Gentbruggen en Zwijnaarden, een kwartier extra. En op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 11 minuten.
2: Joe Paradise Beach
1: met Carol Schmitz.
0: Goedemorgen.

zomerse vibes uit de jaren 80. Dit was Tony Esposito, kwam uit Italië, scoorde in die periode ook een aantal hits. Kalimba de Luna was er een van, zou ook door Bonnie M worden gemaakt. Maar zijn grootste hit en ook een nummer 1 hit bij ons was die Papa Chico. Goedemorgen van op Joe Paradise Beach, dit is Tom Dice. Don, so long, goodbye. It feels

Tom Dice met Joe Don, So Long Goodbye. Het is 9 augustus vandaag. En dat blijft ook de geboortedag van Whitney Houston. Whitney werd geboren vandaag in 1963. Maar jammer genoeg al een hemelse held sinds februari 2012. Maar die muziek sprankelt nog altijd. Daarom nog eens I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Good times.
5: Great music.
4: Dit is Joe.

Goedemorgen, ik hoop dat je lekker geslapen hebt. Ja, ik moet dat ook extra zeggen op een zondag, omdat mensen ook gewoon lekker lang uitslapen. En dus er zijn ook mensen die nu net wakker worden, maar die hebben eigenlijk al geweldige uren gemist, want het is dan wel de laatste dag van ons Joe Paradise Beach, nog tot vanavond 10 uur. Het volk begint toe te stromen, er worden al ijsjes gegeten, ik zie ook al links en rechts cocktails die ingeschonken worden, maar kijk, zo hoort dat ook. We gaan eruit op deze schone zondag op Joe Paradise Beach. En ik zei het net al, later, en heel binnenkort volgend weekend, is er weer het beroemde Rijversfestival in Lievegem, het leukste familiefestival. En wij zijn partner. Op joe.be maak je niet alleen kans om duo-tickets te winnen voor een van die 4 dagen, maar vanmiddag bij Evi Hansen kan je ook zo'n vamping-pakket winnen. Dat is kamperen met de familie in zo'n glamping-tent. Het is echt met een houten vloer, echt luxueus kamperen en toegang tot het festivalterrein voor 4 dagen. Jij mag dan je familie of je vrienden natuurlijk ook meenemen. Zeker luisteren vanmiddag tussen 2 en 6. Bekijk zeker al eens de volledige line-up, want ik zei het er net al, er staan een aantal heel toffe grote namen. Clouseau, K3 komt er, Bazaar, heel veel anderen. Straks zal Evi ook weer één song draaien van zo'n artiest die op die affiche staat, een volledige song. En als je dat hoort, dan stuur je Rijvers in de app van Joe en zo maak je kans om met je familie of met je vrienden lekker te gaan kamperen, te gaan

0: pel carao.
1: Becky G en Omega en Arranca. Het is bijna 11:30. We staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is er één op de E17 richting Kortrijk tussen Gentbrugge en Zwijnaarden, 20 minuten. Op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem hinder door een defect voertuig, reken daar op een kwartier. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 10 minuten. En in de richting van de kust ook op de E40 tussen Merelbeke en Drongen 10 minuten extra.
2: Joe Paradise Beach met Carol Schmitz.

0: Dan zie je hem zo in zijn gedachten, of in mijn gedachten toch, die moves doen. Ja, die moonwalk. Michael Jackson, Billie Jean, van op Joe Paradise Beach. Straks vanaf 12 uur hoor je de laatste aflevering deze zomer van Tess on the Beach. En de gast is niemand minder dan Noordkaap frontman en Monza frontman Stijn Meuris. Stijn heeft altijd een valies vol vakantieverhalen. Dat weet ik nu al. Ik ben eens benieuwd wat zijn favoriete vakantiestekje is. Maar ook, misschien heeft hij ook wel ooit een horrorvakantie meegemaakt. Dat kom je allemaal te weten tussen 12 en 2. Voor die tijd nog 10cc met Dreadlock Holiday, maar ook Snow Patrol en Teddy Swims. Naar dit.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN. De hartslag van Vlaanderen. Good times.
7: Great music.
6: Dit is Joe Paradise Beach.

Snow Patrol, die gaven echt een muzikale mokerslag. Het was in 2006 met deze Chasing Car. Tijdens Swim staat klaar, die krijg je nog net voor het middaguur met de Door. En nu de Bad Boy van Gloria Estefan en de Miami Sun.

Hij verzamelt niet alleen hits, maar ook heel wat tattoos. Echt waar, hoeveel zou hij er hebben? Het is ontelbaar, denk ik. Teddy Swims en The Door. Op de laatste dag van Joe Paradise Beach. Zegt hij met enige emotie in zijn stem. Ja, het was ook mijn laatste uitzending voor deze zomer op deze geweldige plek. Ah, ik mis het nu al. Maar kijk, aan alle schone liedjes komt een einde. En ik weet zeker dat we hier gewoon altijd gaan terugkomen, toch? En zometeen wandelt door de deur Tess Goossens binnen in Tess on the Beach. Ze neemt Stijn Meuris mee met toffe, sappige vakantieverhalen. Vind ik altijd plezant. Wij spreken elkaar graag in een nieuwe radioseizoen. Dan zit ik gewoon weer op mijn vaste stek tussen 1 en 4 in de uren van de middag. Vind ik altijd plezant. Ik wens je een geweldig, stralend weekend en geniet van het zonnetje. Tot snel.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De laatste Tess on the Beach vandaag. En we vieren vakantie met Stijn Meuris. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Serafien Smit.
3: Goedemiddag. Het onderzoek naar de doden op de Antilliaanse feesten loopt volop. Een natuurbrand in Namen. En Vlaanderen wordt al maar populairder als vakantiebestemming. Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd een man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tinne Rombouts.
4: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
3: In Walcourt in de provincie Namen is een 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen. Goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
5: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
3: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Dittrich gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York is een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Ook geen estafette-team op de 4x100 meter, omdat het niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. En zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: 6 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Franse grens op de E17 tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden. 23 minuten aanschuiven. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen. 11 minuten. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. 10 minuten. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 10 minuten. Even lang op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Het gaat ook moeizaam richting Brugge op de E403 tussen Ruddervoorde en Brugge. 5 minuten.
6: Joe Paradise Beach.
7: Tess on the Beach.
6: Met Stijn Meuris.

0: Stress on the beach.
1: Met Stijn Meuris. Een heel goeiemiddag. Welkom. Ja, mijn vakantie in Westende zit er bijna op. Ik vier de laatste keer deze zomervakantie. Maar niet met de minste. Welkom, Stijn Meuris.
2: Dag, Tess. Goedemiddag.
1: Jij komt helemaal vanuit het verre Limburg.
2: Ik vind dat niet zo gek ver, hè. Iedereen zegt dat altijd, het verre Limburg. Terwijl ik denk, je zou eens in Frankrijk moeten wonen.
1: Dus je waard hier snel?
2: Nee, 2,5 uur. Vreemd genoeg, de moeilijkste kilometers waren de laatste 5 hier. Voilà.
1: Kijk, maar kijk eens om u heen.
2: Ja, ik weet het.
1: Stralende zon.
2: Met zicht op zee.
1: Nee.
2: Zicht op zee. En ik zie daar ongeveer, ik schat, 20 zeilbootjes.
1: Voilà.
2: Ja, jij ziet die niet, want het is achter jouw rug.
1: Maar nee, ik mag alleen maar oog hebben voor jou.
2: Oké, dank u wel, Tess. We zijn goed begonnen.
1: Doet je dat vaak zo naar de zee komen?
2: Ik vind dat een heel toffe plek. Westende is mij minder bekend. Ik denk, ja, Oostende vaak, omdat daar ook vaak concerten zijn en zo verder. Maar dat begint ook zo stilletjes aan een soort hoogwaardig Brussel te worden. En dan bevalt het heel minder.
1: Ah, ja.
2: Maar ik vind eigenlijk heel de Belgische kuststreek heel mooi.
1: Okay,
2: absoluut, van de pannen tot Knokken. Vorige week nog gespeeld in Knokke-Heist, met zicht op zee ook.
1: Oh.
2: Dat was fantastisch, altijd. Dus ik kom hier graag.
1: En kan het u ook inspireren voor nummers? Of heeft het u al geïnspireerd?
2: Ja, ik heb mijn legerdienst gedaan aan de kust.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat is nu toch ook al een maand of twee geleden. Ik wou bijna zeggen een decennium of twee geleden, maar ook dat klopt niet.
1: Ja.
2: Maar dat was in Zeebrugge en daar hadden wij ook zicht op de zee. En daar heb ik toch wel een paar inspirerende nummers gemaakt destijds, absoluut.
1: Ah, tof.
2: Ja,
1: we hebben altijd leuke babbels. Wij werken niet voor hetzelfde radiostation, maar wij komen elkaar veel tegen.
2: Min of meer wel, hè?
1: Ja.
2: Hetzelfde huis.
1: Hetzelfde huis misschien wel. Ja. Maar we hebben altijd leuke babbeltjes.
2: Absoluut.
1: Dus ik ben heel blij dat je vandaag eens naar hier komt.
2: Echt
1: en
2: waar?
1: Ik vermoed dat het heel leuke vakantieverhalen gaan zijn.
2: Ja, ik heb er een aantal opgespaard.
1: Ah, leuk.
2: Ja. Tess on the beach. Good times, great music.

0: Tess on the Beach.
1: De vakantie-ID van Stijn Meuris.
2: Stijn, dat starten we altijd met een klein pitchje. Dus ja. Pitch jezelf is als reispartner in een 15-tal secondjes.
3: Ik ben geen grote avonturier, denk ik. Geen wereldreiziger, maar wel iemand die zich binnen Europa enorm goed oriënteert. Heet dat dan zo? Maar afwisseling is belangrijk. Moet niet alleen strand zijn, helemaal niet. Kan ook bergen zijn. Nu onlangs Scandinavië. Dat zegt al veel.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: We hebben hier een grote Scandinavië liefhebber, hè? Onze Karel Schmitz.
3: Ja, ik weet het. Dag Karel, trouwens. Hey, onze technicus hier.
2: Ja, die zit erbij. Gezellig, ja. Zo heb ik hem nog een beetje dicht bij mij.
3: Ja, Scandinavië vond ik wel belangrijk. Ietsjes frisser. Ja. Weinig zin om naar een streek te trekken waar het 46 graden was. En dus, wat was het, 7, 28. Wat ook zeer uitzonderlijk is trouwens in Zweden.
2: Oké, okay. En je kan er naar het schijnt heel goed naakt zwemmen. Of ik heb dat maar van horen zeggen van de Karel Schmitz.
3: Ik heb dat nu niet gedaan. Ik heb dat nu niet gedaan, maar jullie weten zo'n dingen natuurlijk. Maar dat is inderdaad. Karel, is dat waar?
4: Echt? Ja, absoluut.
3: Ah ja, oké. Okay, voilà. Ik probeer mij daar nu een beeld van te vormen.
4: Maar met het voordeel, niemand ziet dat daar. Nee, er zijn echt tienduizenden meren. En dan heb je je eigen meren en dan kan je zwemmen en niemand ziet het.
3: Ah ja, oké. Okay.
2: Leuk dat ik die verhalen zo op antenne heb.
4: Ja, ze blijft dat ook ieder jaar herhalen. En nu weet iedereen dat.
3: Goed, Tess. Ik ben aan het sparen om te kijken. Karel, we kijken elkaar even aan. Of dat we zo dadelijk ook iets over Tess... Ik weet het niet.
2: Nee, het gaat niet gebeuren.
3: Desnoods verzinnen we het. Maar dus, voilà, dat is een beetje mijn zeer kort, iets te korte ID, denk ik.
2: Oké, ik heb nog wel een paar snelle vraagjes. Streetfood of ik zoek sterrenrestaurantjes op voorhand op?
3: Oh, dat vind ik een moeilijke. De combinatie toch wel.
2: Oké.
3: Ik kan echt een week, langer zelfs, overleven op streetfood. Daar mag ook wel wat af. Dus ik kan wel... Allee, ik ben nog niet op mijn smalst. Maar af en toe een fijn restaurant moet kunnen. Absoluut. Okay. Maar het is niet dat mijn dag om zeep is. Mocht er vanavond geen geweldig, hoogwaardig mosselrestaurant... gerund door een uitgeweken Vlaming ergens in de buurt van Avignon... Dat hoeft niet per se.
2: Nee. Daarvan dank
3: je. Nu raak je eigenlijk al meteen een heel gevoelig punt aan, Tess.
2: Oei?
3: Ja, ik ga deze vloeken in de kerk wat ik nu doe. Ik vind dat allemaal een beetje overroepen. En ik snap heel goed die eetcultuur, die gastronomie... waar wij Vlamingen en Belgen zeer fier op zijn, zeer terecht. Maar soms denk ik, mannetjes, kan het een beetje minder. Iedere week de bijlages in de kranten, het getest van voedsel... de sterren die uitgedeeld worden. Houd toch op, eet gewoon goed en gezond en lekker. En that's it. Ik doe er allemaal niet zo moeilijk over. Dit gezegd zijnde vind ik het wel tof als er af en toe een heel fijn restaurant komt. Zeker. Okay. Maar het moet niet per se.
2: En als we dan op restaurant zijn, een rozeetje of een frisse pint?
3: Eigenlijk ga ik voor die frisse pint. Maar toevallig noem je nu wel iets wat ik ook heel graag heb.
2: Oké, dat is beide.
3: Ik ben zo iemand die echt begint met een Negroni. Dat mag, hè? Met ijzen.
2: Ja, maar dan zijn we er al goed ingevlogen.
3: Nee, dat is een aperitiefje of een witte martini of zoiets. Ja, ja. Maar niet een hele avond. Een pint, ja.
2: Oké, okay. Een zwemshort of een speedo?
3: Oeh, de short dan toch. Ja.
2: Met de auto of liever met het vliegtuig op reis?
3: De auto vind ik prima. Ja, eigenlijk wel. Okay. Op een rare manier ontspant mij dat ook.
2: Ja, want je reist ook het liefst binnen Europa.
3: Grotendeels. Ja. Ik ben al wel op vele plekken geweest. Ja. Ook beroepshalve dan. Maar binnen Europa toch wel met de auto, ja.
2: Okay.
3: Maar ik weet niet, ja, jij zal dat toch ook wel weten. De stress die op dit moment gepaard gaat met het vliegtuig nemen, dat willen we toch niet meer.
2: Ja.
3: Dat willen we gewoon niet meer. Allee, het gekke is dat we ons dat ieder jaar x aantal keren wijs maken dat heel vlot verloopt. Totdat je daar dan staat en denkt, what the fucking fuck is dit, man? Dat wil ik gewoon niet meer.
2: Oké. Okay.
3: Dus dan toch de auto.
2: Alles plannen of God schept een dag en we vliegen
3: weer? Opnieuw de combinatie. Ik denk dat ik toch een soort middenfiguur ben. Ik vind geplande dingen, zoals dit hier bijvoorbeeld, dat is nu iets... Allee, niet door de week, want ik doe dit heel graag. Maar dan heb ik graag dat het tot in de puntjes gepland is. Ook het transport daarnaartoe en de timing. Maar op vakantie moet dat niet per se. Ik zou nu in principe echt maar morgen onverwacht het vliegtuig naar Canada kunnen pakken.
2: Oké. Okay.
3: Nu zeg ik toch weer het vliegtuig, omdat Canada is moeilijk met
2: dat
3: de fiets.
2: Ja, dat zou ik niet.
3: Met de fiets. Ja.
2: Een camping of een 5-sterren hotel?
3: Geef me toch maar dat hotel.
2: Oké. Okay.
3: En vanaf 4 beginnen te tellen.
2: Mensen observeren op het terras of nee, ik heb enkel oog voor mijn gezelschap?
3: Nee. Mensen observeren. Ik ben dat nu trouwens ook aan het doen. Ze hebben dat niet door, de mensen op het terras. Maar ik ben die wel aan het observeren. Ja. Helaas zei mij ook. Dat vind ik veel, veel moeilijker. Ja.
2: Ben jij de man met de praktische wandelschoenen op vakantie of sandalen?
3: Opnieuw beide. Ik heb die allebei. Ik ben meestal goed voorzien, geëquipeerd. Van spullen die ik bij heb. Ik ga dat zelfs ook demonstreren aan de hand van iets.
2: Oké.
3: Ja, dus die wandelschoenen, die goede schoenen zijn er ook.
2: Oké.
3: Maar die sandalen zijn er evenzeer.
2: Oké. Ja. Geef jezelf een score op 10 als reispartner.
3: Oh, niet zo gek veel. 7 dan. Oeh, dat is saai. Oei, dat is saai, ja. Hè? 7.
2: Ja, dat is wat, zou je niet direct meenemen.
3: Nee, maar ja, dat ligt er een beetje aan. Als het is om te babbelen, anekdotes vertellen, elkaar bezighouden in een auto 1000 kilometer, dan geef ik mezelf een 10. Echt waar, want dat houdt niet op. Maar om nu te zeggen, daar wil
2: als wij die geen 5 minuten, ja.
3: Nee. Nee.
2: Oké.
3: Okay. ADHD'er, hè.
2: Ah.
3: Ja. Maar om nu te zeggen, daar wil ik een maand mee doorbrengen in pakweg de Alpen in een hutje waar we met 2 of met 4 zijn, dat zou ik niet aanraden.
2: Nee, oké. Okay.
3: Dat gaat 2 dagen goed.
2: Uw meest ergerlijk kantje op reis?
3: Ongeduld.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: En niet zwijgen, maar vandaag komt dat goed uit.
3: Ja, je komt on the beach.
1: Met Stijn Meuris. Ja.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: This on the beach.
8: Good times.
7: Great music.

0: Valdez on the beach. Dit is John. De zomerstatus.
1: Stijn, je vertelde net dat je al een beetje vakantie hebt gehad.
2: Ja, toch wel.
1: Scandinavië, hoe lang ben je weg geweest?
2: 10 dagen. Dat is niet zo heel lang. Maar dat is voor mij wel genoeg, vreemd genoeg.
1: Ja.
2: 10 dagen is een soort natuurlijke grens. Daarna word ik nerveus, denk ik. Maar alhoewel, dat is raar, want ze zeggen altijd, je hebt minstens een week nodig om ergens te landen, bij wijze van spreken. Dus dat snap ik dan ook weer wel. Maar goed, Scandinavië, daarmee bedoel ik een paar dagen Denemarken bij vrienden. Göteborg aan de Zweedse kant. En dan omhoog in Zweden ook weer bij vrienden die daar wonen, Belgische mensen. En dan nog even via Oslo een paar dagen.
1: Okay,
2: en dan de ferry genomen richting Duitsland. 10 dagen.
1: Klinkt wel vermoeiend zo. Nee. Doorreizen.
2: Dat was inderdaad... ik vind dat nu niet zo erg, eerlijk gezegd. Maar ik zou ook wel eens een keer 10 dagen op één plek willen blijven. En dat bedoel ik ook letterlijk op één plek. Dan bedoel ik ook echt van... Misschien moeten we niet verder dan 5 kilometer van deze plek gaan.
1: Yeah.
2: Ik ben niet zo fan van... Ja, maar we moeten per se nog dat museum in die stad gaan zien. Daar ben ik altijd voor te vinden.
1: Yeah.
2: Maar ik vind dat geen verplichting bij een vakantie.
1: Nee.
2: Zeker niet. Dat doe ik wel eens op een citytrip of wat dan ook. Maar heel fijn. Ja, ik moet er geen reclame voor maken. En by the way, de absolute Scandinavië-kenner zit hier bij ons, Karel. Maar wat een geweldige streek, hè? Allee, streek is een understatement. Het is natuurlijk een enorm gebied met meerdere substreken daarin.
1: Ja, wat maakt het zo speciaal of zo uniek?
2: Ik wil er niet te filosofisch over doen. Maar het is hier geweldig druk.
1: Ja.
2: Waar wij wonen met z'n allen en werken. En daar kan ik heel goed mee om. Nu al 61 jaar, toch?
1: Ja.
2: Maar op een bepaald moment heb ik daar ook genoeg van. En dan komen de muren op mij af. En dat bedoel ik niet per se letterlijk. Maar het land komt dan op mij af. En dan denk ik, ik moet hier weg. En in Europa heb je dan niet zo gek veel keuze. En dan dat gecombineerd met hittegolf en noem maar op. Het was geen optie om naar het zuiden te trekken.
1: Okay,
2: en ik denk dat we dat de komende jaren vaker gaan doen.
1: Ja. Zeg, en als je dan op vakantie gaat, kan je dan makkelijk je gsm ergens in een hoekje gooien en niet naar kijken?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Edict, en wat houd je dan vooral bezig op je gsm?
2: Info. Ik kan niet anders. Ook foto's maken en noem maar op. Dus eigenlijk is dat een toestel dat onlosmakelijk verbonden is met de mens. Ik denk ook dat dat ergens in de loop van de volgende 100.000 jaar vergroeid gaat zijn met onze handen, die er dan misschien niet meer zijn, want die hebben we amper nog nodig. Dus ik ben daar heel fel mee bezig. Ja. Te fel, dat geef ik eerlijk.
1: Instagram? Nee, hè?
2: Een beetje. Maar echt, ik ben daar allemaal niet zo... Ik ben niet zo social. Ik ben wel social.
1: Ja.
2: Maar niet zozeer... Ik vind dat helemaal geen verplichting om daar 70.000 followers te hebben. Helemaal niet.
1: Nee.
2: Sterker nog... Ik ga eerlijk zijn, Tess, ik denk vaker niet. Maar goed, heavy onderwerp misschien. Maar dat is met de drukte, komt met de dichtbij allemaal. En vreet ook energie. Want je moet daar eigenlijk ook op reageren.
1: Ja.
2: Je moet dat van niemand, er is geen enkele wet die daarin voorziet. Maar je doet dat dan toch wel. Ik ben wel iemand die zoals kan zeggen, het eerste uur ga ik dan niks. Maar ongeveer na 40 minuten zit ik dat dan toch. En dan... Het allerergste vind ik, en ik heb het vaak meegemaakt deze zomer al... Je bent echt waar een boek aan het lezen. Of een tijdschrift, of zelfs een krant.
1: Ja?
2: Dan bedoel ik echt fysiek.
1: Ah ja, je leest echt door de papierkrant.
2: Drie abonnementen.
1: Allemaal op papier?
2: Ja, allemaal. Maar bijvoorbeeld een boek. En dan zoek ik iets op. Een woord of iets, meestal iets historisch of zo. Of een datum of weet ik veel. Dit is heel gênant om te zeggen, maar iedere luisteraar gaat dit herkennen. 1,5 uur later... Kom ik er ineens achter, ben ik nu 1,5 uur met die gsm bezig.
1: Ah, ja.
2: Ik begon met dat ene ding op te zoeken.
1: En wat ging je weer doen?
2: Ja, dat vind ik... Het gekke is, wij doen daar, en ik ook, wij doen daar lacherig over. En zo een beetje verbaasd ook. Van, allee jongen, dat heb ik ook meegemaakt. Maar eigenlijk vind ik dat heel erg. Heel erg.
1: Oké, dus vandaag.
2: Dat
1: allee,
2: gebeurt
1: of
2: ook
1: toch?
2: In een restaurant en onderweg. Nee.
1: Maar nu, tot 2 uur, enkel de foto van ons samen mogen op onze Instagram zetten. Maar voor de rest... Geen social media.
2: Nee.
1: Geen gsm.
2: It doesn't
1: enkel
2: exist.
1: Enkel focus hier in Westende. Ja, je moet naar de zee kijken en naar mij.
2: Dat is al een half uur om.
1: Wij gaan ondertussen eerst eens kijken naar de files. Hè.
2: Ah.
1: Zes heb ik er voor jou, waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Franse grens op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. 24 minuten aanschuiven. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen. Een kwartier. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 13 minuten. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. 7. Het gaat ook moeizaam op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar schuif je 12 minuten aan. En richting Gent op de E40 tussen Aflichem en Aalst is een ongeval gebeurd. Daar verlies je 8 minuten.
0: Joe Paradise Beach. 6 on the beach. Met Stijn Meuris.

0: on the beach. Good times. Great music.
1: De vakantieherinnering.
2: Meneer Meuris, is er zo een vakantie die is blijven hangen waar u nog af en toe aan terugdenkt?
3: Ja, er zijn er al veel geweest en ook wel veel reizen, toch wel, alles bij. Ik denk, wat mij in mij opkomt, IJsland.
2: Oh ja, daar kan ik mij eigenlijk niet veel bij voorstellen.
3: Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Echt, het is een stukje Europa, zeg je. Ja? Jawel, het is absoluut 100% Europa. Maar ook weer niet. Dus het is zo exotisch. Je bent een beetje op een ander planeet, echt waar. Ja? En daar hangt een bepaald sfeertje. Heel filmisch, heel indrukwekkend. Ook het feit dat er inderdaad weinig volk woont. Je hebt één echte stad, Reykjavik, en nog een paar kleinere steden. Maar die liggen dan zo ver uit elkaar, want dat is nog zoiets. Ik had me daar geweldig in vergist. Ik dacht, IJsland, daar rijden zo in een dag even rond. Nee, dat is echt een behoorlijk groot eiland. Maar een bepaalde sfeer waar ik op dat moment echt wel naar op zoek was. Indrukwekkend, veel natuur. Eigenlijk hebben ze alleen maar natuur. En dat vind ik toch op dit moment in mijn leven heel belangrijk.
2: Dat geeft u rust?
3: Ja, ik heb geen grote steden nodig, even. Alhoewel, ik las nu toevallig iets over Londen dit weekend. En ik dacht, het is even geleden dat we in Londen geweest zijn. Dus dat zou dan misschien toch wel mijn favoriete stad zijn. Alhoewel.
2: Dan moeten wel uw restaurantjes op voorhand boeken, hè?
3: Ja, alles moet op voorhand boeken. Maar dus IJsland, zeer indrukwekkend. En vakantieherinnering, Tess, als je nu echt teruggaat naar mijn kindertijd, dan waren wij zo'n gezin. De familie Meuris uit Overpelt, Noord-Limburg. Wij gingen eigenlijk nooit op vakantie. Ik herinner me één schamele week dat we eens met z'n vieren naar Oostenrijk gegaan zijn met de Peugeot 405.
2: De Max.
3: Ja, maar verder helemaal niks. Want wij deden werkelijk ieder weekend een of ander pretpark.
2: Elk weekend? Ieder maar wacht mee, hoeveel kinderen waren jullie?
3: Ik heb nog één broer, dus we waren met vier.
2: Oké.
3: Ja, ik zeg nu pretpark, dat klopt wel. Hè, zo de alle Eftelingen en noem maar op.
2: Maar elk weekend?
3: Bijna elk.
2: Maar uw ouders deden dat graag? Of zo?
3: Dat moet wel zo zijn, want anders dan zijn ze knettergek natuurlijk. Maar dat ging ook zo richting Duitsland, niet echt ver weg. Dat was altijd in een cirkel van 300-400 kilometer max. Maar alle Eftelingen hebben we in die tijd wel bezocht. En misschien was dat in de jaren 70 ook wel een beetje de mode om dat te doen.
2: Ja.
3: Mensen gingen toen, kom, we rijden naar Fantasialand. Dat is zo'n woord dat mij nog altijd bijblijft. Fantasialand. Ik denk dat we daar 3 of 4 keer geweest zijn.
2: En doe je dat nu nog soms?
3: Nooit.
2: Zouden
3: nu
2: nog
3: laat
2: zo...
3: ik een strategische stilte vallen. Ja. Namelijk, gelukkig niet. Maar nee, daar is niks mis mee.
2: Maar zou u nog in zo'n attractie kunnen krijgen? Want ik deed dat vroeger als kind heel graag.
3: Ah, kijk.
2: Maar wij deden dat nu niet elk weekend. Maar nu, je zou mij er geld bovenop mogen geven om mij in zo'n railway te steken. Ik doe het niet.
3: Ja, pas op, sommige dingen vond ik indrukwekkend. Fantasialand bijvoorbeeld had, ik weet niet, Karel misschien herinnert jij, wij zijn een beetje ouder, hè. Die hadden een spiegelhuis. Weet je dat nog? Nee, waar alles scheef stond. Dit is eigenlijk een oproep naar de luisteraars. Ik ben de naam kwijt van dat ding. Dat was een nagebouwd huis, een woning, waarin de proporties niet klopten. En daar stond alles scheef en te groot of te klein, waardoor je heel gedesoriënteerd raakte. Daar wil ik eigenlijk nog wel eens bezoeken.
2: Dat wilde nog
3: maar
2: eens
3: ik ben
2: doen.
3: Dus kwijt hoe dat heette.
2: Als iemand
3: en verder,
2: weet...
3: Ja, ieder oorlogsmuseum hebben wij bezocht. En by the way, ik was daar vorige nacht aan het tanken. Ik wist dat ik dit hier moest vertellen. Bitte, en even on a serious note, wat heel erg is, ik heb het nu over de jaren 70 dat we dat deden. Bijvoorbeeld zo'n oorlogsmuseum. Ik herinner me ergens een openluchtmuseum waar zo allemaal tanks en kanonnen in een bos en dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Half jaren 70 was dat maar 30 jaar oud, die Tweede Wereldoorlog.
2: Nee.
3: Nu is dat bijna 60 jaar geleden. Ik bedoel, dat museum.
2: Ja.
3: Dus niet alleen de oorlog, dat is nog verder. Dit wordt een ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, waarvan ik toen dacht als kind, ho jong, dat waren de middeleeuwen of wat? Nee, dat was 30 jaar geleden. Ja. En daar ben ik nu al veel verder vandaan. En dat vind ik toch wel behoorlijk angstwekkend. Ja.
2: Oké, dus mooiste vakantieherinnering, de pretparken?
3: nee, IJsland.
2: IJsland, oké. Okay. Ja.

0: Je hebt wat teweeggebracht, Stijn. Er zijn heel wat berichtjes binnengekomen. Ik denk dat je Casa Magnetica bedoelt.
1: Ja, inderdaad. Maar onder je Casa Magnetica.
0: Ja.
1: En ik vond dat trouwens ook een hele goed gevonden naam. En ik wist als kind natuurlijk niet waarom ik dat een goede naam vond. Maar dat klopte helemaal. Maar nu was er een medewerkster van jullie hier op de redactie. Die zei, ik weet dat heel zeker, want ik was grote fan van Fantasia. Die zei, Hotel Tarouf. En iemand in het publiek zei dat ook.
0: Okay.
1: Dus blijkbaar is het van naam veranderd.
0: Ah.
1: Maar in de jaren 70 heette dat Casa Magnetica.
0: Oké, zeg. Heb jij ook een vakantie waar je aan terugdenkt en een beetje kippenvel krijgt, en je denkt, daar wil ik nooit meer naartoe? Denk daar even over na, want zo'n verhaal, dat zoeken we zo meteen.
2: Vanavond bij VTM is Albert uit Familie aan het woord in 100 jaar Ray. En bij VTM 2 zijn het dino's die de plak zwaaien in de Old School Spielberg Jurassic Park. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Tess on the Beach.
2: Met Stijn Meuris.
3: Joe Summer.
1: Good times, great music.

0: Lessons in Love. Je weet, ik heb ook nog zo'n liefdesprogramma, hè, Stijn. Misschien als je het nu heel leuk vindt bij mij hier vandaag.
1: Ik heb dat van horen zeggen, ja.
0: Dan kun je eens op date gaan, hè. Allee, ik gooi het maar even op.
1: Karel, zet de muzieksknop. Kom, zeg.
2: Dit is Tess on the Beach. Good times. Great music. De horrorvakantie.
0: Stijn, is er een vakantie waar je instant kippenvel van krijgt?
1: Maar dan in negatieve betekenis. Ja. Nee, niet speciaal. Ik ga er wel even bij zeggen, Tess. Voor mij is een vakantie bijvoorbeeld niet mislukt als het regent of zo. Dat is jammer en dat is een beetje ongepland waarschijnlijk op de meeste plekken. Maar ik vind dat nu niet echt een parameter om te zeggen de vakantie was klote, helemaal niet.
0: Omdat je ook niet in de zon gaat liggen, een strand.
1: Jawel, als dat zo is, dat zo. Dan vind ik dat prima. Maar ik laat me daardoor niet leiden om te zeggen iets is gelukt of mislukt.
0: Okay.
1: Dus qua vakanties echt vind ik het niet zo, eigenlijk nog nooit echt een tegenvaller gehad. Maar ik ben wel al op plekken geweest en dat was dan meestal werkgerelateerd toen ik nog journalist was in de jaren 90. Het allerergste wat ik me kon voorstellen was Moskou. Moskou, Rusland, 1996. Ik ben er twee keer geweest trouwens. Maar de eerste keer was in 96 en het was winter. Huh? Maakt verder niet uit, een reportage over verkiezingen in Rusland. En dat was een stad waarvan ik achteraf dacht, en eigenlijk al meteen toen ik er was, het eerste uur, never again.
0: En waarom?
1: Wat een beetje raar is, want ik ben er twee keer geweest. Maar goed, grauw, onvriendelijk, slecht georganiseerd. Een soort hellhol. Dat schijnt dan Brussel te zijn, maar ik vond dat daar Moskou was.
0: En had je dat gevoel instant?
1: Instant.
0: En je verwachting als je er naartoe ging?
1: Was ook al behoorlijk klein.
0: Oké, dat is al een beetje
1: Nee, dat weet ik wel. En ondertussen is er misschien, wie weet, van alles veranderd. Hè. Ik heb het over 30 jaar geleden. Hè. Ja. Maar dat was zo een stad waarvan ik dacht, nee, dit komt niet meer goed. Maar dat was geen vakantie. Nee. Maar eigenlijk wel een aanleiding om te denken, bon, die mogen we schrappen op de bucketlist.
0: Ja.
1: Zo heb ik er wel een aantal gehad.
0: Maar ik vind dan altijd dat een hotel nog heel veel goed kan maken.
1: Ja.
0: En was dat was dan in orde? Nee, dat was ook niet.
1: Nee, dat was het fameuze, ook weer voor de luisteraars misschien, maar de kans is klein dat ze dat kennen. Het is inmiddels al lang afgebroken. Het grootste hotel ter wereld stond in Moskou, het Rossiya Hotel. Een vierkante, een fort, een bunker, kan het niet anders noemen, van ik denk 10, 11, 12 verdiepingen hoog. Dat was even breed als het diep en lang was. Het Rossiya Hotel en echt nog oude Sovjet, wat soms heel mooi kan zijn, heel brutalistisch. Maar in dit geval was het vooral ongezellig en zelfs een beetje akelig. Ik herinner me daar letterlijk op iedere hoek, en daarom was dat hotel ook echt perfect vierkant, op iedere hoek van iedere gang op iedere verdieping zat een meneer of een mevrouw aan een tafel in de hoek van de gang, waardoor die dus twee gangen kon zien. Omdat dat perfect vierkant was dan.
0: Ja?
1: Om alles in de gaten te houden. En van wie gaat naar welke kamer en waarom en wat hebben die bij?
0: Maar alleen?
1: Nee, dat kun je nu niet meer voorstellen. Het bestaat ook al lang niet meer, het Rossiya Hotel. Maar dat was denk ik het grootste hotel ter wereld. En tevens het meest ongezellige.
0: Okay.
1: Ook iets om reclame voor te maken.
0: Oké, dus denk Moskou, wel. Never again. Nu echt nooit meer.
1: Nee, absoluut niet.
2: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it, I knew you. Good.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: We zijn al een uurtje aan het genieten van de reisverhalen van Stijn Meuris. Straks doen we onder meer een koffercheck en we gaan ook op zoek naar een leuke reistip van Stijn. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Serafien Smit.
2: Goedemiddag. De dood van een man op de Antilliaanse feesten wordt volop onderzocht. Een natuurbrand in Namen en de FIFA haalt uit naar de media. Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd een man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tinne Rombouts.
3: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
2: In Welcour in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
4: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
2: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak. Onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft de beste Belg. Thomas de Drie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, dat is een slordige 17 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maximaal tot 29 graden. De dag nadien koelt het wat af.
1: 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik start met de langste file richting Gent op de E40 tussen Ternat en Aalst. Net geen uur aanschuiven. Richting een Franse grens op de E17 tussen Gent Centrum en Zwijnaarden een kwartier aanschuiven. Op de Brusselse ring op de Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 13 minuten. En op de Binnenring tussen Machelen en Zaventem 12 minuten. Het gaat ook traag op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten.
5: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach.
6: Met Stijn Meuris.

0: on the beach.
1: Good times, great music. De koffercheck.
2: Ja, Stijn, aan de hand van je reiskoffer wil ik je een beetje beter leren kennen. Ben jij iemand die daar veel tijd in steekt? Laat je het doen, doe je het zelf?
3: Akelig weinig tijd. Maar toch wel redelijk efficiënt, moet ik zeggen.
2: Efficiënt.
3: Het is zelden gebeurd, ik denk nooit, dat ik pakweg halverwege een reisdag, godverdomme, daar heb ik niet bij. Dat is nog nooit gebeurd.
2: Heb je altijd te veel mee?
3: Ja, eerder in tegendeel. Ik ben iemand die werkelijk thuis komt en zelfs weken later erachter komt. Want dat is dezelfde koffer, by the way, die ik gebruik voor concerten ook. Dus als we ergens spelen, dan heb ik die ook bij.
2: Oké. Okay.
3: Dus ik kom vaak diezelfde spullen tegen. En vaak kom ik dan spullen tegen van, maar dat is juist, die had ik meegepakt naar deren. En die zit dat hierin. Ik kom daar ook wel eens een verrimpeld hotelzeepje in tegen. Van ongeveer 8 jaar geleden.
2: Zeg je zo in het niet?
3: Nee, maar zo een shampoo of een zeepje vind ik wel tof. Als dat, en ik ben daar nogal gevoelig voor, Tess. Om een of andere rare reden in een hotel, een mooi hotel, lijkt dat allemaal te kloppen.
2: Ja.
3: En dan denk je, oh, okay, dit is geen diefstal. Dat mag ik gewoon meepakken. Zo'n klein, hoe heet dat? Demonstratiedingsje zo. Maar vreemd genoeg, weken later in een grauw België klopt dat niet meer. Datzelfde product.
2: Ja.
3: Dan denk je, ja, oké, okay, goed. Dat was dan typisch een soort vakantieobject. Maar er zijn wel dingen die ik tijdens de zomer eigenlijk niet kan missen.
2: Mm-hmm.
3: Dan maakt het eigenlijk niet uit waar ik naartoe ga of zelfs thuis. Maar bijvoorbeeld, ik heb iets bij. Dit kan ik nooit missen.
2: Maar je bent hier vanmorgen aangekomen met een reusachtige zak. Daar lag een handdoek over, want ik mocht het niet zien.
4: Maar wat ik altijd meepak,
2: is
3: wel dit.
2: Nee, dat kan niet.
3: Wat? Jawel.
2: Maar wacht, een reusachtig. Het is wel een heel mooi koffiezetapparaat.
3: Ja, ho, zeg niet gewoon, het is een Mokka Master, hè.
2: Ah.
3: Het is niet gewoon een koffieapparaat.
2: En wat is het verschil?
3: Dat hebben ze op de redactie van Joni, hè.
2: Nee.
3: Nee, dat is gewoon een hele goede koffie, hè. En dan bovendien in een kleur die ik zelf heel mooi vind. Dat is een oranje Mokka Master. En dat klinkt een beetje gek om dat mee te pakken. En ik ga eerlijk zijn, vaak bij de beveiliging op een luchthaven kost het wel een kwartiertje om de douanier ervan te overtuigen dat dit mee aan boord mag.
2: Maar
3: tot
2: nu wacht, ik kom nu toch eens even tot haar.
3: Wat
2: weegt dat?
3: Niet zo gek veel. Het is alleen heel onhandig. Kijk, je moet daarmee opletten. Dat is wel best. Ça va nog, hè. Dat kan mee. Maar stel u voor dat ik geen Mokka Master, en ik, voor alle duidelijkheid, ik heb niks met dat merk te maken, don't worry. Het is geen endorsement. Maar dan word ik onrustig. Ik moet goede koffie hebben.
2: Oké, okay, het weegt niet superveel, maar het maakt wel enorm veel plaats in. Dan denk ik, oh, dat zijn zeker 15 kleedjes die ik niet kan meenemen.
3: Ja, maar ik neem zelden kleedjes mee. Maar, ik heb dat eens 1 keer gedaan en daar keken ze ook heel raar van. Maar ik compenseer dit dan, de afmetingen van, met iets wat ik echt iedere vakantie en eigenlijk gewoon iedere trip en iedere rit met de auto. Ik ben, en nu gaat het lachen, ik denk dat Karel dit gaat begrijpen, maar jij misschien niet. Ik heb altijd een heel scala, een gamma bij aan musketons.
2: Ja, wacht, hè. Hoe leg je dat uit? Want we zijn radio aan het maken.
3: Ja,
2: ik zou, als ik zit te luisteren, zou ik niet weten wat het is.
3: Haakjes. Musketons, hè.
5: Berg beklimmen, hè.
3: Ja, maar ik beklim nooit.
5: Nee. Of dingen vasthouden. Ja.
3: Ja, maar wacht. Nu komen we op het terrein van blanke cismannen. Van een bepaalde leeftijd.
2: Ja.
3: Ik ga iets heel...
2: Hier dit is echt vooraan een mogen blijven staan.
3: Ja, dit is een bekentenis. Ik kan onmogelijk een sportwinkel of een doe-het-zelfzaak binnen gaan. En ook weer buiten gaan. Zonder een haak gekocht te hebben.
2: Maar meen je dat nu?
3: Ja, dat is echt...
2: Maar je doet er niks mee?
3: Nee.
2: Heel apart.
3: Om een of andere rare reden moet dat met een auto liggen.
2: Oké.
3: Okay. Altijd vanuit de gedachte, ik ga dat ooit nodig hebben. Dat is tot nu toe nooit gebeurd.
2: Okay.
3: Maar ik ben ook nog maar 61, hè, dus dat kan nog
2: speciaal
3: gebeuren.
2: Speciaal verhaal, ik stel voor, Stijn, je moet ook niet elk verhaal hier delen op antenne.
3: Maar dit vond ik nu wel. En het woord musketon is deze week nog niet gevallen.
2: Ik heb iets bijgelegd, ik kende het eigenlijk nog niet.
3: Musketon.
0: This on the beach.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow! Tess on the Beach.
4: Met Stijn Meuris.

0: Success on the Beach.
1: Met Stijn Meuris.
0: Het vakantiemenu.
1: Hier mag jij me gewoon een beetje aanvullen, Stijn. Het eerste wat ik doe als ik op mijn vakantiebestemming ben, is...
2: Mijn koffer op het bed leggen. En
1: nee, dat mag niet. Je hebt het gezegd het expres.
2: Nee.
1: Maar meen je dat nu?
2: Is dat mis?
1: Adam, ja, ik had het vorige keer tegen een benseers gezegd. Ja. Dat mocht je niet doen, hè.
2: Waarom niet?
1: Dat is heel gevaarlijk om zo bedwansen mee naar huis te nemen.
2: Maar ik ben ingeënt tegen bedwans.
1: Dat kan niet.
2: Ja. Maar toch is dat echt
1: maar
2: waar.
1: Dat is wel
2: ik ga eerlijk
1: vuil
2: zijn.
1: Dat is,
2: ja, dat is vuil. Nu dat je het zegt, ik heb daar nooit over nagedacht.
1: Los of dat er nu bedwansen zijn of niet, is gewoon ook vuil.
2: Ja, nooit over nagedacht. Maar
1: we gaan
2: klopt
1: dat niet
2: wel.
1: Meer doen.
2: Ik ga dat dus vanaf nu niet meer doen.
1: Dus ik stel u de vraag. Zeg Stijn, als jij op je vakantie bestemming aankomt, het eerste wat je doet is...
2: En ik denk dat heel veel mensen dit gaan herkennen. Het kaartje, tegenwoordig altijd een kaartje waarmee je de deur opent van de hotelkamer, ook in dat ding steken, want anders heb je licht.
1: Ja.
2: En ja, dat heeft mij toch ettelijke minuten gekost, lang geleden, om daarachter te komen. Maar dat is...
1: Nee, dat meent je niet.
2: Jawel. Dat is typisch ik. Nee, dat is echt... Dat is zoeken van... Dat kan toch niet.
1: Dat
2: licht werkt hier niet.
1: En zet je kritisch op je hotelkamer? Kan dat uw vakantie?
2: Het valt mee. Ik heb graag een heel mooi hotelkamer.
1: Ja, en als dat nu een beetje... En als het een beetje tegenvalt, kan dat je vakantie bepalen?
2: Nee, echt niet.
1: Oké. Okay.
2: Maar dus ja. Oké, en daarvan die koffer ga ik onthouden. Dank u, Ben Segers.
1: De beste cocktail is?
2: De White Russian.
1: Ah, toch?
2: Ja.
1: Als bestemming...
2: Dat kwam, ondanks Moskou. Je hebt ook nog een Moskou Mule.
1: Oh, lekker.
2: Ja, ook lekker.
1: Maar niet in een koperen beker. Het moet in een mooi glas voor
2: mij. Die koperen bekers, dat heb ik nooit gesnapt.
1: Nee, dat vind ik niet
2: smakelijk. Ik vind dat vreselijk. Ik voel me ineens een Neandertaler met zo'n beker.
1: Ja.
2: Maar een White Russian is fantastisch.
1: Mijn favoriete ijsjesmaak. Je hebt nog geen ijsje aangeboden, maar we gaan ervoor zorgen als je er zin in hebt.
2: Ja, sowieso. Dit klinkt heel ouderwets, maar dat is de combinatie vanille. Je moet er altijd bij zitten. Terwijl ik zie nu overal ijscrème winkel. Ja, nee, hoe heet dat dan? Waar je ijsje koopt.
1: Een crèmerie.
2: Een crèmerie. Met zo'n 11 en 30 smaken. Ja? Dat klopt niet.
1: Ah, nee.
2: Je voelt dat
1: simpel. Vanille? En nog iets?
2: Iets met rood fruit.
1: Ah ja, oké.
2: Algemeen rood fruit.
1: Dat hebben we. We hebben iets met bosvruchten en yoghurt.
2: Dat vind ik perfect.
1: Oké, maar zal ik de bestelling doorgeven?
2: Ja, geef maar al door.
1: Oké, top. Als ik mij in zwemkledij zie, dan denk ik...
2: Was fotografie, maar nooit uitgevonden.
1: We gaan door naar de volgende vraag. Het beste vakantiegerechtje is...
2: Ah, gerechtje?
1: Ja.
2: Ah, vind ik goed. Stel dat ik ook nog maar in de nabijheid van de Alpen kom.
1: Ja.
2: Dat kunnen meerdere landen zijn, maar in de buurt van de Alpen. Dan moet daar een wienerschnitzel bij.
1: Ah ja.
2: Ja. Dat is heel raar. Ik wil nu niet in detail vallen. Maar dus Belgen eten volgens mij geen wienerschnitzel in België.
1: Huh?
2: Om een of andere reden associeer ik dat niet met ons land. Maar vanaf het moment dat we een berg zien... Komt dat ineens in ons op?
1: Schnitzelke.
2: Ja, schnitzelke. Ik vind ook een heerlijk woord trouwens. Wiener schnitzel. Ja.
1: Mijn guilty pleasure op vakantie is?
2: Kleine luchthaventjes bezoeken. Ja, dat is echt waar.
1: En dan kijken naar de vliegtuigen.
2: Ja, ik weet dat een zeer onpopulair thema is op dit moment in de Belgische politiek. En daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik kan bijvoorbeeld Oostende niet bezoeken zonder hier naar de luchthaven van Middelkerken te komen. Die trouwens, beste luisteraars, fantastisch is.
1: Maar wacht, je zet je wagen aan de kant, stapt uit en gaat gewoon een beetje staan kijken? Of hoe moet ik me
2: dat voorstellen? Of stel dat daar een cafetaria of een restaurantje is. Daar iets eten of een koffie drinken. Maar kleine, dat woord is wel belangrijk, kleinere luchthaventjes. Dus niet naar Schiphol gaan of zo.
1: Nee.
2: Maar gewoon, en het zal u verbazen, maar ongeveer overal in Europa zijn kleine luchthaventjes te ontdekken. En ik heb het nu niet over het subsidiedossier. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik vind dat wel altijd prikkelende, mooie plekken. En ik denk dat ik weet waarom. Daar is heel weinig. Daar is een open vlakte, uiteraard. Mm-hmm. Anders was daar geen landingsbaan. Maar dat is open en je hebt daar een breed zicht op kilometers landschap. En dat trekt mij aan.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ik kan mij op vakantie enorm ergeren aan mensen die...
2: Handdoeken leggen. Nu, eerlijk gezegd, ik word daar weinig of nooit mee geconfronteerd. Ik weet dat dat een fenomeen is, waar het trouwens deze week in het nieuws nog over ging. Er is een meting gebeurd, een onderzoek, naar welke Europeanen dat het vaakst doen.
1: Ah, dat is mij ontgaan.
2: En dat bleken Britten te zijn. En dat verbaasde mij ook niet. Ja. Nu had ik zelf een beetje gegokt op Hollanders. Maar de Britten en de Belgen waren zo'n beetje in de middenmoot. Dus dat viel eigenlijk wel mee. Maar dus dat vind ik een fenomeen. Dat je denkt, je moet om 6 uur opstaan om je een handdoek te gaan leggen. What the fuck? Dan zit toch helemaal niemand met vakantie bezig.
1: Ik kan niet snel slechtgezind worden, maar daar zou toch wel een beetje kunnen kantelen.
2: Ah wel, voilà.
1: Ja.
2: Insgelijks.
1: Ja. Afdingen op de prijs op vakantie?
2: Nee. Nooit.
1: Nooit?
2: Nee. En ook niet als dat cultureel verantwoord is. Zo wel ergens in de Arabische souks of zo. Ja, maar hier doen ze dat. Dan nog zou ik me
1: dus
2: waarschijnlijk...
1: Dus jij bent die ene die dan de volle pot betaalt.
2: Ja. Ja, maar je mocht er nu mee lachen. En ik zelf lach er ook mee. Maar ik vrees dat dat niet in mij zit. Om een of andere rare reden. Ik zou echt denken, het is goed. En zo voor de sport en zo een beetje lacherig over doen. Van, kom aan, we geven die een 15 dinar. Hè? En hij vraagt 30. Ik kan dat niet, op een raar manier. Ik heb altijd wel medelijden met de mensen.
1: Oké.
2: Ja.
3: Des on the beach.

0: pakken 5 plaatsen waar hij meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem een kwartier aanschuiven. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 12 minuten. Het gaat ook moeizaam op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 11 minuten aanschuiven. En op de E17 tussen Gent-Centrum en Zwijnaarden 9 minuten. Tot slot gaat het ook nog traag richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 5 minuten. Joe Paradise
1: Beach. Tess on the Beach.
2: Met Stijn Meuris.

0: vakantiemenu.
1: Zeg, ik kijk hier nu toch nog eens even achter mij, Stijn. Zijn dat nu donkere wolken boven de zee, ja, hè?
2: Ik zag het ook. Daar is iets aan het veranderen.
1: Ah ja, hè? Maar de temperatuur is nog altijd goed,
2: Is nog altijd lekker. Ik vind het perfect.
1: Voilà, en het is nog altijd gezellig hier.
2: Het is heel gezellig, echt waar.
1: Is dat toch een leuke babbelaar eigenlijk?
2: Ach, wat.
1: Zeg, we gaan nog een beetje verder in ons vakantiemenu. Ja. Het eerste dat ik kook als ik terugkom van vakantie.
2: Dat is niet goed. Ik ga heel eerlijk zijn en de rest van Vlaanderen herkent dit. Terugkomen van vakantie en meteen naar de frituur.
1: Ja, dat is het.
2: Dat is een classic, hè?
1: Ja, dat zeg ik.
2: En je mag eventueel variëren met de Chinees, bijvoorbeeld. Of een pizza uithalen of zoiets.
1: Ja.
2: Maar dus dat soort. En ik weet niet waarom doen we dat? Want ik denk
1: maar
2: dat.
1: Kan jij koken?
2: Amper. Maar koffie zetten kan ik echt heel goed.
1: Allee, dat is goed.
2: Dus de frituur, ja.
1: Oké, okay, mijn droom BV waar ik eens graag mee op vakantie zou gaan is.
2: Ja, Tess. Natuurlijk is dat. Daar gaan we niet flauw over doen. Karel.
3: De Karel kijk eens achterom, Stijn.
2: Ah, oh, hier lopen er een hoop. Hier lopen er een hoop rond. Nee, dat heb ik niet zo specifiek, denk ik.
1: Maar zo iemand waar je graag diep gaat. Want op vakantie voer je altijd iets diepgaandere gesprekken. Daar is meer ruimte, meer tijd voor. Maar wie zou je graag eens echt zo een goed gesprek hebben?
2: Ik heb al veel goede gesprekken door het jaar, moet ik zeggen. Dus dat is nu niet, dat staat niet direct op mijn wishlist zo. En zeker in BV-land. Ja, dat klinkt een beetje raar in deze omgeving misschien. Maar ik,
1: let op wat je zegt.
2: Nee, dat is helemaal niet. Nee. Maar ik ben niet BV-attached. Ik ben altijd een beetje op mijn hoede. En nu ga ik absoluut geen namen of programma's noemen. Wanneer er gesuggereerd wordt dat twee of drie BV's mekaars beste vrienden zijn.
1: Ah ja, maar ja.
2: Ik weet hoe het werkt. En dus ik heb zo niet.
1: Maar is dat
2: ik
1: zo?
2: Moet
1: je
2: daar
1: kan,
2: niet per se.
1: Nee, maar je kan toch wel echt vriendschappen opbouwen?
2: Ja, ja, natuurlijk. Absoluut.
1: Want dat is onder collega's in elke branche. Deze branche dat toch niet anders?
2: Ik ga toevallig vorig weekend nog gezien. En iedere keer wanneer ik hem tegenkom, is dat zeer hartelijk. En denk ik, wat een fijne mens. Alex Agnew.
1: Ah ja.
2: Ja. Dat vind ik een crème van een kerel. Omdat we hier ook toevallig nu crème aan het eten zijn. Kwam dat heel mooi uit.
1: Ja.
2: Maar dus dat lijkt me wel iemand waarmee ik... dat is heel gek. Die gaat het raar vinden. Zwangere Guy.
1: Ah ja.
2: Oftewel,
1: nee.
2: Gorik.
1: En hij is wat vrienden kwijt. Dus hij gaat blij zijn als je belt.
2: Natuurlijk. Stoer. Ja. Maar zo'n fijne, slimme, lieve mens.
1: Ja, geloof ik ook.
2: Met diepgang, ja.
1: Maar je hebt al eens met hem wel...
2: Ja, gebabbeld. Ja.
1: Het meest overrated vakantieland is...
2: Gevaarlijke vraag. Maar ik ga antwoorden Dubai. Ik ben er nooit geweest, dus ik heb geen recht van spreken.
1: Nee.
2: Maar alles wat ik erover lees, zie, hoor en eigenlijk ook voel... Heb ik zoiets, daar moet ik vooral heel ver weg blijven.
1: En waarom? Wat
2: is ik hou niet van landen of steden of gebieden waar ongeveer alles artificieel is, kunstmatig. Mm-hmm. En daar heb ik daar enorm aan, dat gevoel. Van, bestaat dit eigenlijk wel? En dan loop ik ervan weg, denk ik.
1: Oké.
2: Ja.
1: Het mooiste vakantiegeluid is...
2: Het geluid van de kleppen van een vliegtuig dat opstijgt.
1: Ah!
2: Ja. Maar je moet in het vliegtuig zitten. En dan, dat is altijd een beetje de helft van de bevolking aan boord schrikt dan een beetje. Want die denken, er valt een vleugel af. Dat is niet waar, er valt helemaal geen vleugel af. Maar het is een heel specifiek geluid wanneer een vliegtuig opstijgt en de kleppen veranderen in de vleugels. Ja. En dat is voor mij een soort officieel startpunt van een vakantie.
1: Mooi. Ja. Een hele dag op een strandstoel liggen?
2: Lijkt mij uitzonderlijk, maar zou ik wel heel graag doen. Ja, ik zou dat kunnen. Ik weet dat mensen van mij dat niet verwachten, maar ik zou dat kunnen.
1: En wordt er dan een boek boven gehaald?
2: Ja, absoluut.
1: Of een podcast?
2: Nee, ik hoop dat dat ook een strand is waar geen 5G of wifi is.
1: Ah ja.
2: Dus na de 7 minuten obligaat gevloek, wen ik daar al. Mm-hmm. En dan denk ik, oké, het is er niet, dan maar dat boek.
1: En wat lees je dan?
2: Wetenschappelijke boeken.
1: Ik dacht het al, ja.
2: Nu dacht jij dat echt?
1: Ja, het ging niks...
2: Maar ik ben toch geen nerd?
1: Nee, maar het ging niks luchtig zijn. Dat wist ik.
2: Oh, maar ik vind dat heel luchtig.
1: Je wilt iets bijleren.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja dat wel.
1: Ja, tof, hè? De ultieme zomerhit is...
2: Ja, er zijn er heel veel. En ik word rap ontroerd wanneer er iets van een zomerse harmonie, melodie... Maar we gaan niet te technisch worden. Maar eigenlijk is dat gewoon... Het oorspronkelijke was van Michel Fugain. En dan weet iedere luisteraar al aan dat nummer. Maar geweldige, geweldige uitvoeringen gemaakt. Ik krijg nog altijd kippenvel van een versie van Anne Christie. Daar heette

0: zoals een mooi verhaal.
1: We gaan eens een stukje luisteren. En zoals het past in
0: elk mooi verhaal. Ann-Christen. Absolute heldin. Heldin. Ze was maar 1,60 meter hoog. Maar hoorde je zingen?
1: Ja, dit. Mooie stem.
0: Yes. Ja, dat is voor mij het, denk ik, het hoogste wat in dit land ooit gezongen is. Sowieso. Maar ook dat nummer van Michel Fugain, daar zit dat vakantiegevoel in, wat Fransen zo mooi kunnen suggereren. Want dat hoeft niet altijd echt te zijn, maar bij dit nummer, Comme une belle histoire, heb je echt het gevoel dat je naar het zuiden rijdt. En als je dat kunt vertolken in muziek, met een paar noten op een orgel, ja, dan dat vind ik bijna het hoogste.
1: Ja.
0: Maar die versie van Ann-Christen, geweldig, die hebben we ooit gecoverd. Weliswaar minder goed gezongen, dat geef ik toe, dan Ann.
1: Nee,
0: maar het ging echt om mijn nummer.
1: Dat is valse bescheidenheid.
0: Het is gênant, maar we hebben dat met
1: nodig. Jij moet nu een beetje stil zijn en wij gaan gewoon genieten van de versie van de grap.

0: getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Tess on the Beach
6: met Stijn Meuris.

0: Success on the Beach.
1: Met Stijn Meuris. Stijn, dat was een lekker reisje, hè?
2: Ja, dat was heel lekker, dank u Karel. Het is zelfs voor de helft gesmolten, maar dat ligt aan mij en de lange babbels tussenin.
1: En je praat een beetje te veel, hè, maar ik heb het graag. Hè.
2: Ja, ADHD, hè, ik heb het er al over gehad. Maar nee, zeer lekker ijsje, absoluut.
1: Waar het dus maken die had gevraagd?
2: Dus rode bosvruchten en vanille. Ah. Zit er allemaal in.
1: Voilà.
2: Ja.
1: Zeg Stijn, zijn er nog dingen waar je van droomt? Reizen, bestemmingen waar je nog eens graag naartoe zou willen gaan?
2: Ik zou echt waar, daar gaat er nog van komen, heel graag Nieuw-Zeeland te zien. Is zien. Dat klinkt zo precies alsof je dat over pakweg twee dagen gezien hebt.
1: Ja, dat is niet voor 10 dagen te doen.
2: Dat is
1: dan
2: echt
1: moet je
2: wel
1: iets langer
2: een bijzonder groot land, toch wel. Ja, want iedereen denkt dat, Nieuw-Zeeland, dat is dat kleine aanhangselke daaronder Australië. Nee, dat is toch ook een ferm landje. Maar dat wil ik zien. Om een of andere reden, in mijn fantasie is dat een soort ultiem exotisch ding.
1: Ja.
2: Ik weet niet hoe dat komt. Je hebt daar en mooie steden, maar ook de jungle, letterlijk. Mm-hmm. Heel veel oceaan ook. En ik vermoed dat je daar geweldig kunt eten. Daar hang ik er nu even zelf achteraan. Maar dat gevoel heb ik.
1: Exotisch?
2: Ja, exotisch. Ja. Ik denk dat dat een droombestemming is.
1: Voilà. Zit het er ergens ook nog in? Ga je dat ooit
2: Ik ga gewoon beginnen met Zeeland. En dan Nieuw-Zeeland eventueel in een tweede fase. Ja.
1: Oké.
2: Vlissingen, here I come.
1: Voilà, top. Zeg, heb je nog een zomertip voor mensen die aan het luisteren zijn? Iets dat jij
2: een bestemming?
1: Iets dat jij heel tof vindt om in de zomer te doen.
2: Ik wou bijna zeggen alle luisteraars, maar dat is niet waar. Een selectief deel van de luisteraars kan ik adviseren om dringend een keer naar Zuid-Limburg te komen. En ik mag dat zeggen, want ik ben oorspronkelijk van Noord-Limburg. Dus ik maak geen reclame voor eigen streek. Maar Zuid-Limburg is echt wel heel mooi.
1: En wat dan? Wat kan je daar doen?
2: Het landschap, de gemeentes, de dorpjes die er zijn. De horeca, het eten, het genieten, het fietsen. Ik weet dat ik nu echt als een man van 61 klink, wat ik ook een beetje ben. Maar dus dat is een ideale omgeving om dat soort activiteiten te ontplooien. En het is gewoon heel mooi.
1: En als je één plekje mag pinpointen, dan zou het...
2: Oh, nu gaan ze heel kwaad zijn in Limburg op mij, want ik moet dan reclame maken voor iedere gemeente. Maar dan zou ik, om te beginnen als een startpunt, zou ik Borgloon pakken.
1: Oké.
2: Okay. En al die gemeenten die daar rond liggen, je gaat verbaasd zijn. Werkelijk. Ja.
1: Stijn, ik vond het een heel gezellige babbel. Ik heb altijd nog één vraag. De zomer van 2026 is voor mij pas geslaagd als...
2: We hebben nog over 6 minuten wanneer dit programma... Nee, want dan weet ik dat we 2 uur goede radio gemaakt hebben. Nee, dat is onnozel. Is eigenlijk al geslaagd. Goede vakantie gehad in Scandinavië. Het weer, oké, daar kunnen we over discussiëren.
1: Ja.
2: Zeer terecht. En is ook nodig dat we erover discussiëren, maar nu even niet. Fijne concerten gehad tot nu toe, zowel met Noordkaap als met Monza.
1: Ja, want jij bent volop aan toeren, hè?
2: Ja, een beetje dubbele agenda, maar ik vind dat heel fijn. En er komen nog ongeveer, ik denk, 10 concerten of zo deze zomer. Dus ik vind het eigenlijk al goed. Voilà.
1: Oké.
2: Ja.
1: En ik vond het heel gezellig met jou. En jij bent onze afsluiter van onze zomer. Tess on the Beach zit erop. En met een knaller eruit. Dank je wel.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Merci om naar hier te komen.

0: Snowball Forever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is jou.
6: Ja, Stijn Meuris, die wil dus niet met mij op vakantie. Hi, ik ben Evi. Valt dat tegen? Ja, dan blijf ik hier in Westende bij jou tot 6 uur. Maar eerst het nieuws met van 2 uur met Serafine Smits.
7: Goedemiddag. FIFA haalt uit naar de media. Ook in China worden hitterecords gebroken. En daar krijgen ze er ook nog een tyfoon bovenop. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trokken nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. Niet alleen bij ons, maar ook in China worden er recordtemperaturen opgemeten. In Hongkong werd het 36,9 graden, dat meldt het Meteorologisch Instituut daar. Sinds het begin van de metingen in 1884 was het daar nog nooit zo warm. Door de klimaatverandering komt extreem weer al maar vaker voor. Aan de oostkust van China is de tyfoon Dolphin aan land gekomen. Bijna 1500 vluchten zijn uit voorzorg geschrapt en bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De tyfoon brengt stortregen en felle wind met zich mee. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval. 7 mensen raakten licht gewond en meer dan 5000 gezinnen zitten daar zonder stroom. Naar ons voetbal dan. AA Gent speelt op dit moment tegen KV Mechelen. Na een half uur spelen staat het daar voorlopig 0-0. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
6: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Er is daar een defect voertuig en je verliest er meer dan 18 minuten. Ook 11 minuten aanschuiven op de E17 richting grens Frankrijk tussen UZG en Gent Centrum Zwijnaarden. Daar is de oprit denk ik afgesloten. Ja. En dan op de Antwerpse ring verlies je ook 11 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en ook richting Nederland. Tussen de Legrellenlaan en Deurne verlies je meer dan 10 minuten. Sta je toch nog ergens stil met de wagen, geen paniek. Want dan sta je daar niet langer stil dan 10 minuten.
0: Dit is Joe.
1: Met Evi Hansen.

Down Under, ja, Australië. Maar wij blijven gewoon hier in Westende. Ja, want het zijn de laatste uurtjes voor mij hier bij Joe Paradise Beach en voor het hele team van Joe. Maar ik heb al een hele fijne ochtend beleefd met de straffe verhalen van Stijn Meuris bij de allerlaatste Tess on the Beach van deze zomer. En het is een beetje bitterzoet vandaag, hè, want het is dus de laatste dag hier aan het strand van Westende. Maar er is ook een reden om te feesten, want er is er eentje jarig.

even voor alle duidelijkheid, ik ben dit niet. Hè? Nee, dat is een zangeres die dat zingt. En ik speel dit voor Juan Esteban Vázquez. Die wordt vandaag 54 jaar. Hij werd geboren op 9 augustus 1972 in Medellín in Colombia. En als je nu zoiets hebt van, wie bedoel je? Wie is dat, die Juan Esteban Vázquez eigenlijk? Wel, zijn artiestennaam is Juanes. En als je nu nog steeds iets hebt van welk nummer moet ik hem kennen? Wel, en als je ook net als ik compleet gek wordt van dit nummer, ik zet het gewoon even af, dan ga ik gewoon zijn grote hit starten. Voilà, en dan wordt het meteen duidelijk over wie ik het heb. De zomerhit van 2005, La Camisa Negra. Het gaat wel over liefdesverdriet. De zanger vertelt dat zijn geliefde hem heeft verlaten en niet meer van hem houdt. Ai, ai, ai. Maar toch, van heel het team van Joe, Juan, een dikke vette happy birthday voor jou.

In de app krijgen we heel wat berichtjes dat jullie het jammer vinden dat Joe Paradise Beach al voorbij is en dat dan de zomer ook een beetje voorbij is. Wow, dat zou ik nu niet zeggen, maar over de zomer gesproken. Het weer is hier wel stilaan aan het omslaan, moet ik wel toegeven. De zon lijkt een beetje plaats te moeten maken voor wat meer grauw en bewolkt weer. Het blijft wel warm. Stel je nu voor dat als wij hier vertrekken, Joe Paradise Beach, dat dan plots een hele slechte zomer wordt in Vlaanderen. Dat zou wel heel erg zijn. Maar ik vraag me af, hier in Westende is het dus een beetje bewolkt, nog wel heel erg warm. Er staat ook niet zoveel wind, denk ik. Ik vraag me af hoe het in de rest van Vlaanderen zit. Zit jij nog volop in de zon of zijn de wolken ook bij jou aan het binnenvallen? Laat het maar weten via de Joe-app. Hè. Altijd leuk om berichtjes te krijgen. Dat vind ik altijd heel erg fijn. En trouwens, we zijn hier nog. Hè. We zijn hier nog de hele dag. Mij hoor je tot 6 uur en dan neemt Brecht het over. Hij is hier tot vanavond 10 uur. Er is hier ook een fantastische zonsondergang. Dus kom zeker nog langs. Het wordt een prachtige avond. Zoals Wonderful Tonight.

heel veel berichtjes van mensen die dit als een trouwdans hebben gekozen. En dat begrijp ik zeker, Eric Clapton en Wonderful Tonight. Maar het wordt ook nog een hele fijne dag, want ik mag nog altijd Vamping-tickets weggeven. Als je een artiest hoort die op de line-up staat van het Rijvers Festival, stuur dan Rijvers in de app. En wie weet, kies de computer jou wel uit.

0: Hallo.
1: Andy zegt, hey Evi, ook in Vosselaar afwisselend zon en veel wolken. Echter nog heerlijk warm. Ideaal om te fietsen of in de bossen te gaan wandelen om het hoofd leeg te maken. Ja, ik vertelde net dat het hier in Westende toch een beetje bewolkt is, overtrokken. Maar het is nog lekker warm. Ik sta natuurlijk in onze Joe Paradise studio. Dus ik kan niet veel verder zien gewoon dan het fantastische strand van Westende. Maar ik was dus heel benieuwd hoe het in de rest van Vlaanderen zit. En jullie reageerden via de Joe-app. Lilian die zegt, ja, wij zitten in Kroatië. Ah ja, in Kroatië. Maar geen wolken, wel heel warm, 35 graden. Maar ze luisteren wel op de camping naar Joe. En het is zalig, goede muziek. Dat is tof om te horen. En Karin die zegt, hey Evi, in Alter geen zon meer. Wel hoge wolken en ideaal fietsweer. En weet je wat ook ideaal is op dit moment? Een Joe Summer Battle. Summer Battle. Ja, het concept voor een nieuwe ronde van de Summer Battle. Ja, het is eigenlijk heel simpel, hè. Elk uur zetten we twee zomerhits tegenover elkaar. En jij stemt via de Joe-app op jouw favoriet. En het nummer met de meeste stemmen, dat draai ik zo meteen op de radio helemaal. En dit uur nemen we twee absolute millennium knallers het op tegen elkaar met een heerlijk tropische link. Ja, we reizen namelijk af naar het zwoele Latijns-Amerika en de Caraïbe. Twee gigantische hits, echt uit de zero's. Ik kan het niet meer benadrukken. Die de temperatuur en de zon ongelooflijk hard gaan laten schijnen. Zelfs hier in het bewolkte Westende. Jij mag dus kiezen. Kies je voor deze?

0: leerde iedereen hier in Vlaanderen en omstreken buikdansen. Heel tof, maar wat dacht je van deze? Hiervoor vliegen we helemaal naar Jamaica. Ja, zodra die beat begint, begin je echt te shaken. Alsof we op een grote strandfeest zitten. Voilà, dat zijn onze twee kandidaten, twee vechters voor onze Summer Battle. Jij kiest via de Joe-app en laat me dan ook zeker weten of er misschien een fijne herinnering aan vasthangt aan deze nummers, want dat is altijd heel leuk om te lezen. Wordt het Colombia of Jamaica? Stemmen kan nu in de Joe-app. Summer Battle.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Launching My Heart en Joe Cocker. Ken je trouwens die grap van dat beroemde koppel dat ging trouwen? Nee? Vertel het straks. Want er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Oh, toch niet? We gaan gewoon eerst luisteren naar de Dire Straits. Why not? Krijg je zo meteen het verkeer. Doen we dat. Hier zijn ze. Fantastisch nummer trouwens, hè. Beginnen we al te fluiten. Volgens mij fluiten ze in de intro. Ja, en ik hou van nummers waarin wordt gefloten. Straks. Enfin, en als je wilt komen fluiten hier op Joe Paradise Beach, dat kan ook perfect, hè. Het is hier niet al te zonnig. Het is hier een heerlijk temperatuurtje. We hebben hier natuurlijk ook de beste ijsjes. Super lekkere cappuccino. Cannolis. Bubble waffles. Enfin, we gaan even luisteren naar Mark Knopfler en de zijne. Wow, Walk of Life. Dire Straits.

0: En dat was Walk of Life van de Dire Straits. En trouwens, misschien ben je nu niet aan het wandelen, maar wel in de auto aan het rijden. Of aan het stilstaan, dat kan natuurlijk ook, want er zijn 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin even met de langste file, dat is richting de grens met Frankrijk. Veel mensen vertrekken op vakantie. Op de E17 tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. De oorzaak, daar is de snelweg afgesloten, dus misschien omrijden. Meer dan 20 minuten dat je daar toch verliest. Ook 20 minuten aanschuiven op de buitenring van de Brusselse ring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar staat een defect voor. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en Kennedy Tunnel verlies je meer dan 11 minuten.
1: Dit is Joe Summer.
0: Ja, dit is Joe Summer. En ik wou jullie daar straks een mop vertellen over dat ene koppeltje dat ging trouwen. Hè? Je weet wel, Ronaldo en Georgina Rodriguez liever. We gingen kijken, hè, in Madeira. We waren allemaal klaar voor die enorme grote aangekondigde bruiloft. Maar ze hebben ons gefopt. Het was eigenlijk de trouw van Fabio en Fatima. Valt dat een beetje tegen. Ja, goed voor Fabio en Fatima natuurlijk. Hè. Wij gaan gewoon naar een ander koppeltje. Naar Shawn Mendes en Camila Cabello. Enfin, koppeltje, ze zijn ondertussen uit elkaar. Maar dit blijft toch voor altijd een soort van trouwliedje.

0: Niet vergeten te stemmen voor onze Summer Battle. Shakira en Shaggy staan in de muzikale boxring. Wie wint onze Summer Battle? Jij beslist. En de Spice Girls staan ook klaar.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

0: Maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Good times.
9: Great music.
10: Dit is Joe Summer.

stond er natuurlijk weer. Ik stond natuurlijk weer, wou ik zeggen. De Spice Girls, het dansje mee te doen. Maar kijk, het is tijd voor de uitslag van onze Summer Battle. Want jullie hebben ongelooflijk veel gereageerd. Jullie zijn goed wakker voor deze zondagmiddag, absoluut. Komt het misschien omdat het een beetje bewolkter is dat jullie sneller op jullie telefoon zitten en dus sneller stemmen via de Joe-app? Dat weet ik niet. In elk geval, de keuze was Shaggy of Shakira, Jamaica of Colombia. Dat was onze Summer Battle voor dit uur. De poll is gesloten en dit is jouw winnaar. Summer Battle. Summer Battle.

0: En ik krijg hier een heel bijzonder berichtje van Marita. Want ze zegt, ja Evi, ik vind het goed dat het bewolkt is, want ik ben sjaals aan het breien. Ik moet er rond de 60 sjaals klaar hebben voor 15 september. Wauw Marita, heel veel succes. Ja, als je nog naar een festival wil deze zomer, dan kan ik jou Rijvers in Lievegem aanraden. Het is het leukste familiefestival in Vlaanderen. En volgende week, dus vanaf nu donderdag tot en met zondag, kan je daar op verschillende podia genieten van concerten. Er is echt voor elke leeftijd wel iets te doen. En op joe.be geven we tickets weg, duo-tickets. Maar ik mag vandaag ook een femping-ticket weggeven. En femping, ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat is eigenlijk een fantastisch cadeautje. Hè? Je mag dan overnachten in stijl in een luxe glamping-tent. En ofwel ga je met je gezin, of je kan ook drie vrienden meegeven, dus meenemen. Dus zo'n femping-ticket, dat is voor vier personen. De toegangstickets die zijn ook inbegrepen. En je krijgt daar ook gewoon nog eens een parkeerticket bovenop. Ik bedoel, hoe fantastisch is dat? Nu, je moet er iets voor doen. Niet zo heel veel. Je moet vooral deze namiddag goed luisteren. Ja, naar de radio. Naar Joe zelfs. Want nog voor 6 uur ga ik 1 song spelen van een artiest die op de affiche staat van Rijvers. En op dat moment, als je die artiest hoort, dan moet je Rijvers sturen in de Joe-app. En dan pikt de computer er misschien jouw naam uit voor zo'n exclusief femping ticket. En je zal ook goed moeten luisteren, want ze hebben daar opnieuw een top affiche samengesteld op Rijvers met echte kleppers, zoals bijvoorbeeld deze. Dan wil ik dansen. Dan wil ik dansen. Yep. Clouseau, die staat er. En ook deze. Stijn Meuris was er net nog te gast in de allerlaatste Test on the Beach. Hele leuke verhaalverteller, maar hij staat ook met zijn muziek dus op Rijvers. En deze vrouw komt ook. Niemand, maar echt niemand die geen fan is van Pommelien Thijs. Dat zegt toch veel. Zij staat dus ook op Rijvers. En tenslotte, deze staat er ook op. Ga dus zeker al even kijken naar die volledige line-up van Rijvers. Want dus nog voor 6 uur draai ik 1 song van 1 van die artiesten. En dan moet je natuurlijk meteen reageren in de Joe-app.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe Paradise Beat.

Dit nummer doet me denken aan mijn mama, want ze had gevraagd om dit te spelen op haar afscheidsviering. Dat hebben we gedaan en dat is een mooie herinnering. En dit nummer heb ik dan weer ooit gezongen op de bruiloft van mijn jongste broer. En zo zie je maar hoe muziek belangrijk kan zijn in droevige tijden, maar ook in mooie momenten. Hier is Seal, Kiss from a Rose.

0: Ja, de muziek is zo goed dat ik de tijd uit het oog verloren ben. Straks nog meer mooie liedjes, maar nu hebben we eerst een hele belangrijke boodschap.
1: Dit is Joe.
2: Joe Summer. Dit is Joe.
0: Inderdaad, het is vakantie, dan mag dat toch allemaal een beetje trager. Hier is de fantastische, geweldige... Serafien Smits met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Israël weigert om zich terug te trekken uit de Gazastrook. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken en een zwaar verkeersongeval in Peru. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Israël zou zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. En bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. En in Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook 4 kinderen. 4 anderen raakten ook gewond. Dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt. En in ons voetbal spelen AA Gent en KV Mechelen op dit moment tegen elkaar. Voor beide hun eerste wedstrijd van het seizoen. Na zo'n 20 minuten in de tweede helft staat het 2-0 voor Gent. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dag nadien koelt het af.
0: En er staan files op onze snelwegen. Jawel, sorry. Ja, en ik ben er weer. Brusselse Ring. 3 files trouwens waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse Ring. Dat is op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Een defect voertuig is daar de oorzaak. Je verliest meer dan 16 minuten. En ook een beetje aanschuiven richting de grens met Frankrijk op de E17. Tussen Gentbrugge en Zwijnaarden verlies je een kwartier. En ook aanschuiven, hoe kan het ook anders, op de fantastische Antwerpse Ring. Richting Nederland, daar sta je 12 minuten. Stil tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.
3: Dit is Joe
1: met Evi Hansen.

Ik heb Avril Lavigne ooit 3 keer geïnterviewd, begin 2000. En ik moet zeggen, dat was ook een beetje complicated, want ze mompelde een beetje. Ja, tot vanavond 10 uur staan we hier aan het strand van Westende met Joe Paradise Beach. Leuk, heel leuk dat jullie laten weten via de Joe-app wat jullie allemaal doen. Want blijkbaar zijn sommige mensen al in wintersfeer. Er wordt namelijk wat afgebreid. Soraya die is dus aan het breien. 224 vierkante meter moet ze maken. Alsjeblieft. Voor 4 dekens. Ik hoop dat het lukt. Andere mensen die doen dan weer een barbecue. Dankjewel Chris. In elk geval, in de zomertijd moet je gewoon genieten.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ik zie niet de nooduitgang. Ik zie in de app heel vaak het woordje rijvers binnenkomen. Allemaal mensen die onze fameuze fampingtickets willen winnen. Maar helaas, Meteor staat niet op rijvers. Check even de line-up van het festival op joe.be. Want ergens tussen nu en 6 uur zal ik een liedje van een artiest spelen die wel op rijvers speelt. En als je die artiest hoort, dan moet je meteen het woord rijvers insturen in onze Joe-app. En dan pikt onze computer daar de winnaar uit. Rijvers is trouwens in Lievegem. Dat is een onderdeel van Meetjesland.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Joe Summer.

Vanuit de studio zie ik je op de reddingsdiensten. Druk in de weer. Er zijn niet veel mensen in zee, zie ik. Het is een beetje bewolkt. Maar de reddingsdiensten die zijn toch aan het oefenen. Die moeten natuurlijk alert blijven. Die redders, moet wel zeggen, die zien er wel veel bekwamer uit dan die redders uit Baywatch. Hè, die wij kenden van op televisie in de jaren 90. Ik denk dan aan Pamela Anderson in haar strakke badpak. Een echte seksbom was ze toen. En nu is ze helemaal van stijl veranderd. Ze komt sinds 2023 zonder make-up op de rode loper. Kreeg daar veel kritiek op. Eerst droeg ze te veel make-up, nu weer te weinig. Ze acteert in films die goede kritieken krijgen, zoals de dramafilm The Last Showgirl. Met andere woorden, Pamela Anderson is een vrouw die gewoon een nummer verdient op haar eigen naam. En dat wist Toto al in 1988. Hier is Pamela Toto.

If You Had My Love van Jennifer Lopez. Ik ben benieuwd of zij ook in de file staat. Want er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file en dat is 18 minuten aanschuiven. Omdat er een defect voertuig staat op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En verder nog één file van meer dan 12 minuten richting de grens van Frankrijk op de E17. Tussen EUZG en Gent Centrum Zwijnaarden. Daar staat een defect voertuig. Summer Battle. Ja, hey. Hoppa, het is tijd voor een echte summer battle. Elk uur kan je dus zelf kiezen welk nummer ik hier helemaal uitspeel. En ik probeer altijd een thema te kiezen. En dit keer dacht ik, ik ga gewoon een thema kiezen. Twee nummers die het tegen elkaar opnemen in twee talen die ik niet begrijp. Namelijk het Spaans en het Zulu, Zuid-Afrika. Kies jij deze?

0: Jerusalemma. Prachtig nummer, prachtig nummer. Maar jij moet natuurlijk kiezen welk nummer er wint. Dat kan gewoon via de Joe-app. Even checken naar de Joe Battle. En dan ben ik wel heel benieuwd wie er knock-out wordt geslagen.
1: Summer Battle.

Billy Paul en Only the Strong Survive. En dat is ook zo. Enfin ja, bij ons hier bij Joe zijn het degenen waarop het meeste wordt gestemd die onze Joe Battle winnen. Just Summer Battle. Wie wint deze Summer Battle van dit uur? Ja, je kon kiezen tussen twee nummers in twee talen die ik alvast niet begrijp. En dat is het Spaans en het Zuluaans. We hebben het opgezocht. Het is dus echt de taal die ze spreken in, het Zulu, in Afrika. Zulu is Zuluaans. Twee hele goede zomerhits en jij kon kiezen. Het liep echt super gelijk op. Maar uiteindelijk werd dit de winnaar met 54% van de stemmen. Summer Battle.

is ontzettend warm vandaag, wel bewolkt. Hopelijk vind je een beetje verkoeling ook. Ik zie wel mensen zowat hun zweet wegvegen. Ook veel mensen met petjes op, hoewel de zon niet schijnt. En ik begin ook weer een hongertje te krijgen. Gisteren heb ik een frambozensorbet gegeten als 4 uurtje. Superlekker. En ik denk dat ik nu voor een citroensorbet ga. Want het is de laatste keer, hè. Want straks verhuizen we weer naar Vilvoorde. Dan is Joe Paradise Beach gedaan. Ik ga toch heimwee hebben naar deze plek en deze zomer. Oftewel, ik ga last hebben van Desmaciado

En wie heel veel liefde heeft, vooral moederliefde, is de Nederlandse zangeres Anouk. Anouk heeft ondertussen 6 kinderen bij 4 verschillende mannen, is ook al 3 keer getrouwd. Dat is eigenlijk wel ironisch, want toen ze in 1999 doorbrak met haar eerste grote hit, toen zei ze nog... Hey, nobody's wife, never. Hier is Anouk met die fantastische hit, Nobody's Wife.

0: Welvolk hier in onze studio. Je kan trouwens nog steeds tickets winnen voor Rijvers. En er staat een nieuwe Summer Battle klaar. En mijn citroensorbet begint hier te lekken. Daarom nu het nieuws van 4 uur met de fris en fruitje Serafien Smits.
1: Goedemiddag. Israël wil zich niet terugtrekken uit Gaza. Een ongeval tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. En de eerste wedstrijden van het seizoen worden gespeeld in het voetbal. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. En hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël zou zich daarna ook moeten volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
2: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was speed achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft hij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
1: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. En rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. En zo Zwaregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring liever. En de oorzaak is daar een defect voertuig. Sorry, ik ben helemaal in de war. Die citroensoort bij die plakt nog wel aan mijn tanden. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je dus meer dan 17 minuten.

0: De Jacksons en Can You Feel It? En ik voel het zeker. Het is misschien wat bewolkt, maar er is een hele fijne sfeer hier op ons terras van Joe Paradise Beach. De laatste dag. Dus als je ons nog wilt zien, als je hier een ijsje wilt komen eten, kom dan gewoon af. Ik kijk ongelooflijk nog uit naar de komende uurtjes. Tot 6 uur ben ik bij je. Want we spelen nog een summer battle waar mijn absolute vakantiefavoriet tussen zit. Maar eerst een andere zomerhit. Ik had toen een Spaans buurmeisje een paar jaar geleden. 2017. En ik vroeg haar om de tekst te vertalen van dit nummer. Het arme kind begon te blozen en toen had ik door dat de tekst toch niet zo onschuldig is als het lijkt.
1: Zeg maar!

0: I've been thinking about you. En vandaag wordt er ook aan mij gedacht. Want er staan hier heel veel mensen die een foto komen vragen. Dat mag natuurlijk, maar die mensen ken ik niet. En nu staat hier plots mijn broer naast mij en mijn schoonzus. Dat is heel toevallig eigenlijk. Want ik wou nog iets vertellen over I've been thinking about you. Mijn mama die dacht op 12 augustus 1988 ook aan mij. Want toen heb ik een brief gekregen die ze me stuurde toen ik op kamp was. En ik heb die brief teruggevonden. Die is dus van mijn mama. Halle, 12 augustus 1988. Allerliefste Evi, het is nu vrijdagavond. Deze morgen rond 9.30 uur zijn we vertrokken om Wim af te halen. Dat is dan weer een andere broer. Van een plezierig kamp. Hij is heel moe. Er zijn ook verschillende zieken geweest. De dokter is zelfs moeten komen in 1988. Hè. Maar vandaag was iedereen weer genezen. En op dit moment staat er al een tweede machine vol vuile kampwas te draaien. En ik zal maar hopen dat we alles proper krijgen. En verder zegt ze nog dat de staf, dat is mijn stiefvader, zijn moeder, heel veel genoten heeft van het bezoekje bij ons. En vooral mij. Ze vindt jou, lieve Evi, zo'n zulk lief meisje. Veel liefs en heel vele kusjes. Tot vrijdag, mama. Voilà, dat was een briefje uit 1988. En ik vraag me dan vooral af, hè, of mensen nu nog brieven sturen naar hun kinderen. Ik weet kaartjes, dat gebeurt er dan zo heel gemakkelijk online om zo snel een tekstje in te tippen op een kaartje. Maar echte brieven, worden die nog verstuurd naar de kinderen die op kamp zijn? Laat het mij zeker weten via de Joe-app. Ik ben heel benieuwd naar wie jij iets stuurt en wat je dan schrijft.
1: Good times, great music. Joe.
2: Joe Paradise Beach.

0: wat fijne zomerse nummers op hun naam hebben staan waar je heerlijk bij kan wegdromen. Fleetwood Mac en Sarah.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Joe Summer.
1: Good times, great music.

Ik heb iets heel stom gedaan. Allee, ik heb iets niet gedaan en daar heb ik nu spijt van. Ik heb deze ochtend geen sokken in mijn sneakers gedaan. Dus ik zweet zo wat uit mijn schoenen. Dat feelt niet zo goed. Allemaal om te zeggen dat dit dus Robbie Williams was. In elk geval, ik heb mijn schoenen eventjes uitgeschoten. Dat mag ook wel, hè. Summer Battle. Jawel, we gaan weer battelen. En wat heb ik uitgekeken naar deze Summer Battle, omdat ik absoluut een favoriet heb. En ik weet, dat mag niet, want jullie thuis, of hier aan Joe Paradise Beach, jullie moeten natuurlijk stemmen via de Joe-app op welk nummer er moet winnen. Maar in elk geval, het thema is Spaanse pepers uit de jaren 90. Knallers die in Spaanse discotheken en natuurlijk de Vlaamse ook hebben gespeeld. Denk aan heet, zweten en volle bak dansen. Je kan kiezen tussen deze.

1996. Ik vind dit zo'n goede schijf. Dan waan ik me meteen weer 18 jaar op de dansvloer. Echt zo goed. Maar ja, ik moet natuurlijk neutraal blijven, want jij beslist. Maar misschien ben jij wel helemaal weg van deze.

0: de la noche. En er zijn hier wel een paar kindjes die hier met hun handen staan te zwaaien. Dus misschien, ja, misschien moet jij gewoon kiezen wie wint. Het is heel simpel. Gewoon even naar de Joe-app gaan en dan checken bij de Summer Battle. En dan beslis jij welk nummer ik zo meteen volledig speel.
1: Summer Battle.

die brief van mijn mama uit 1988. Christel die zegt, ja, ik heb die brieven ook allemaal geschreven aan mijn kinderen. En ik heb die ook enorm, ik koester die enorm. En dan zegt er ook iemand van, ja, voor mij was het wel altijd moeilijk om mijn kinderen af te geven op kamp. Ik was altijd blij als ze terug waren. En iemand zegt ook, Chris die zegt ook, ja, nu kan je eraan toevoegen. Ik zie dat je je amuseert op Facebook. Summer Battle. Het is weer tijd. Hola, het is weer tijd voor de uitslag van onze Summer Battle. En ik weet, ik moet dan heel neutraal blijven, maar ik heb een kleine lichte voorkeur. Het thema was Spaanse pepers uit 1990. Knallers die in de Spaanse discotheken en de Vlaamse discotheken gespeeld werden. En je kon kiezen tussen twee nummers. Bailando en... ik ben hier even aan het zoeken... Bailando en Ritmo de la Noche. En jullie hebben gestemd. Het was heel, heel spannend. En ik probeer mijn enthousiasme te onderdrukken. Maar met 51% van de stemmen werd dit de winnaar van de Summer Battle. Summer Battle.

0: This is Joe Paradise Beach.
1: Good times.
0: Great music.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
0: Joe Paradise Beach. Met Evie Hansen.

is trots en glorie. Tell me what it takes van Soul Sister. Wel, wat ik zou nodig hebben om nog eens goed gezind te zijn, dat is misschien 4 dagen lang overnachten in een luxe glamping tent. Zo samen met mijn gezin of met vrienden. En ondertussen genieten van leuke concerten. Enfin, dat zou mij gelukkig maken, maar jou waarschijnlijk ook. Want met een beetje geluk kan je dat volgende week al meemaken op Rijvers in Lievegem. Want ik mag vandaag een fempingpakket weggeven. Een fempingpakket gezond. Gezondheid, mevrouw. Ik weet niet of jullie het hebben gehoord op de radio, maar er staat hier een mevrouw heel hard te hoesten. Gezondheid.

Ze valt niet neer, blijven staan, drinkt een beetje water. Goed, Rijvers dus. Ja, met een beetje geluk kan je er dus volgende week naartoe. Ik geef zo meteen een fempingpakket weg. En dat zijn toegangstickets voor 4 festivaldagen. En ook nog eens een parkingticket. En je kan dus blijven slapen in een fantastische tent met z'n allen. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. En het is eigenlijk heel simpel. Je moet vooral goed luisteren. Want nog voor 6 uur ga ik 1 song spelen van een artiest die op de affiche staat van Rijvers. En op dat moment, als je die artiest hoort, dan moet je Rijvers sturen in de Joe-app. En dan pikt de computer er misschien jouw naam uit voor zo'n exclusief vamping pakket. Ze hebben een hele mooie affiche, waaronder onder andere deze artiest.

0: goed gezind, groot talent, vrolijk meisje, heel tof.
1: Ik kan het niet hebben als het avond is, of als avonds mis ik je vaak.
0: Ja, ook een prachtig nummer, fantastisch duo. Zij staan dus ook op het Rijversfestival. En deze man ga je daar...

Rijvers. Dus als je een artiest hoort die op de affiche staat van Rijvers, nog voor 6 uur draai ik zo'n artiest. Meteen je Joe-app openen en dan Rijvers sturen. En wie weet win jij wel zo'n ticket.

En eigenlijk hangt er geen prijskaartje aan deze bijzondere dag. Onze laatste dag hier in Westende, Joe Paradise Beach. Als je nog zin hebt om langs te komen, doe het zeker. Het is hier best wel gezellig. Het is warm, dat is zo, maar de zon die verschuilt zich nog een beetje achter de wolken. Alhoewel, ik zie daar toch wel een beetje zon verschijnen. Ik blijf nog bij je tot 6 uur. En daarna neemt Brecht het van me over. En er is ook altijd een prachtige zonsondergang hier in Westende. Dat wil je niet missen. Nu, in de app sturen veel mensen dat ze onderweg zijn naar huis met hun auto. Dat is heel tof om te weten. Jurgen, die is zijn helikopter aan het poetsen met Joe op de achtergrond. Ja, dus ik zou zeggen, Jurgen, ja, volgens mij kan je hier wel ergens op het strand landen. Ik moet straks nog helemaal naar Lier. Ik vermoed dat er heel veel mensen straks rond de 8-9 uur naar huis gaan rijden. Dus als jij mij wilt komen ophalen met een propere helikopter, ik zeg daar geen nee tegen. En hier zijn de Doobie Brothers. Listen to the music. Aan iedereen die zijn auto of helikopter aan het wassen is en graag goede muziek op de achtergrond hoort. Joe is toch een fantastische zender. Al zeg ik het zelf.

0: Die vamping tickets voor Rijvers zijn nog altijd in de running. Dus blijven luisteren naar Joe als je die wil winnen. Maar nu is het stipt 5 uur. Het nieuws van de dag met Serafien Smits.
1: Goedemiddag. We stevenen af op de derde hittegolf van de zomer. Een ongeval met een jonge renster op het BK bij de U17. En in Frankrijk is een squishy ontploft. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het wellicht meer dan 30 graden. En ook de komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Henao.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimum temperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2-3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koel.
1: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16, je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
3: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft hij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
1: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. En bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen nog eens 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalt het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft de AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. En op dit moment worden er nog 2 wedstrijden gespeeld. Bij de rust staat Racing Genk 0-1 voor tegen Zulte Waregem. Charleroi OH Leuven staat dan weer 1-1 gelijk. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig, later wat wolken en 29 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de E40 richting Gent tussen Jabbeke en Oostkamp. Daar verlies je bijna 20 minuten.
4: Joe Paradise Beach. Met Evi Hansen. Wow.

0: Safe Tonight van Eagle Eye Cherry. En gisteren was het hier trouwens nog een feestje bij Joe Paradise Beach. Eerst gaf Aaron Blommaert een fantastisch concert. Check zeker onze socials als je daar fragmenten van wilt meepikken. En daarna gaf DJ Arne Ponet nog een zalige DJ-set. Echt waar, er werd gedanst, er werd genoten. En dat alles bij een prachtige ondergaande zon. Want vanaf morgen zitten we weer in Vilvoorde. Hè? Maar er is nog een fijn festival waar je naartoe kan, dankzij Joe. Wie weet kan je dat wel gratis doen. Ik heb het over Rijvers. Een festival voor jong en oud met een fantastische line-up. Jij kan dus Fanpink tickets winnen voor dat festival. Van 13 tot en met 16 augustus. Dat is een luxe tent voor 4 personen met toegangstickets. En een parkeerplaats voor 4 personen voor 4 dagen. Dat is echt een fantastische cadeau. Het enige wat je moet doen om kans te maken is goed luisteren naar Joe. En als je een artiest hoort die daar optreedt, meteen Rijvers sturen in de Joe-app. En als je wil weten wie daar allemaal staat, check dan zeker joe.be. Onze Joe-computer, die zal dan een willekeurige winnaar kiezen.
1: Dit is

0: En ja hoor, ik gaf daarnet nog een reminder voor het Rijversfestival. En meteen daarna klonk Reggie door de box. Dat hebben jullie goed gehoord, want er stroomden hier honderden reacties binnen. De lijn om de Vamping tickets te winnen wordt nu gesloten. Niks meer sturen dus. En ik wacht nog even op de computer om een gelukkige winnaar te kiezen. Pram en hoppa, daar is hij al. Davy Vits. De Davy Vits mag met 3 vrienden of met het gezin naar Rijvers van 13 tot en met 16 augustus. Davy, vrienden, familie, heel veel plezier daar.
1: Dit is Joe Summer.

0: Straks een Italiaanse summer battle en muziek van onder andere Earth, Wind & Fire. En Bon Jovi komt er ook aan met zo'n plakker van je welste. Echte nummer waarvan je hart in 1000 stukjes breekt uit 1994.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Teno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Joe Paradise Beach. Met Evie Hansen.

Wat een plakker was dat toch? Oh, in de jaren 90, als op een 5, als dit nummer gespeeld werd, dan pakte je echt je crush vast. En dan kon je 4 minuten lang slowen. Heel jammer eigenlijk dat de jeugd het niet meer kent, hè? Slowen. Dat is jammer. Dus het is toch een voordeel aan een beetje ouder zijn. Summer Battle. Jawel, we gaan weer battelen, de laatste van dit uur. Je kent het concept ondertussen wel. Ik zet de 2 zomerhits in de muzikale boxring en jij beslist wie de match wint. En voor deze summer battle gaan we naar het Italië van de jaren 80.

Blind Paris, Dolce Vita. 1983, Dolce Vita betekent het zoete leven. Een beetje zoals hier, hè, op het terras van Joe Paradise Beach. In de zon, met een ijsje, een gelato genieten. Heel fijn, maar ik denk dat er ook heel veel fans zijn.

Slower. Dat is uit 1987. Gente di Mare van Tozzi. Letterlijk mensen van de zee of zeevaarders. Het liedje nam trouwens deel aan het Eurovisie Songfestival van 87 en haalde daarbij de derde plaats. Voilà, nu is het aan jou. Laat me weten via de Joe-app welk liedje deze battle moet winnen. En als je er een leuke anekdote bij hebt, laat het mij dan ook even weten. Dat is altijd fijn om te delen op de radio. Summer Battle.

Let's Groove van Earth, Wind and Fire. Niet vergeet te stemmen via de Joe-app voor onze battle. Het thema is de Italiaanse zomer uit de 80's. Even goed bijna als deze klassieker uit de 70's. Ja, we blijven nog even de wetten van de natuur tarten, hè? Iets wat we niet vaak hebben.

0: Het is helemaal niet aan het regenen hier. Het wordt hier vreselijk warm plots, zo rond 5:30. Maar dat is niet erg. Ik hoop gewoon wel dat sommige mensen wel airco hebben in de auto. Want er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de E40 richting Gent tussen Jabeke en Oostkamp. Daar verlies je toch meer dan 20 minuten. En ook richting Antwerpen op de A11 moet je een kwartiertje aanschuiven tussen Knokke-Heist en de Polder en Polderken.
1: Vanavond bij VTM is Albert uit Familie aan het woord in 100 jaar Ray. En bij VTM 2 zijn het dino's die de plak zwaaien in de Old School Spielberg Jurassic Park. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: Summer Battle.
0: Ja, een Italiaanse zomer uit de jaren 80, daar mocht je uit kiezen. En Lisbeth uit Genk, die stuurde mij over Gente di Mare. Ja, dat was de openingsdans op mijn bruiloft. Ik ben getrouwd met een Italiaan, dus in ons huis staat heel vaak Italiaanse muziek op. En leuk dat Joe dat ook vaak draait. En Nico uit Halle stuurt, mijn god, Dolce Vita. Ik was 16 jaar en ik dacht toen echt dat ik de man was. Witte lovers en een wit polootje van Lacoste. En zo ging ik toen uit. Oké, de poll is afgesloten. Jullie hebben beslist wie de winnaar is van deze Summer Battle. En met 73% van de stemmen is dit de winnaar.
1: Summer Battle.

Ik kijk nog even heel goed rond en neem dit zicht uit de radiostudio goed in me op. Want het was zalig om hier te mogen presenteren vanuit onze Joe Paradise Beach. Veel ijsjes gegeten ook, dat is altijd goed. En het was ook een beetje mijn vuurdoop de afgelopen maand als DJ op de radio. En dan al die lieve Joe-luisteraars die langskwamen en de hondjes en zo. Enfin, straks begin ik nog te blijten. Dat ga ik niet doen, maar blijf vooral bij Joe. Want Brecht die neemt het straks van me over. En hij begeleidt je naar de ideale afsluiter van deze Joe Paradise Beach. Met ongetwijfeld een prachtige zonsondergang.

0: Ik zou mijn leven geven voor nog een dagje Joe Paradise Beach. Maar kijk, het is de allerlaatste avond met I Would Die For You. Inderdaad, van Prince als eerste. En Serafine Smits met het nieuws van de zesdag. Serafine.
1: Hallo, goeie avond. We zijn op weg naar de derde hittegolf van het jaar. Een nieuwe bosbrand in Spanje. En een domper voor ons land op het EK Atletiek. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook de komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Henao.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimum temperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
1: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla, in het zuidwesten van Spanje, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarom beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe dat speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productiefout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Crestan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Crestan was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook al stiepeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde verrassend 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem. Genk kwam als eerste op voorsprong, maar Zulte Waregem maakte 10 minuten voor het einde toch gelijk. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1. En ook AA Gent won zijn openingswedstrijd, versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
3: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
1: En de Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit, zijn eerste overwinning op World Tour niveau. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: En toch wel heel wat files in het land waar je 5 minuten of langer erover doet. 6 files met name waar je meer dan dus 5 minuten verliest. Richting Gent op de E40 tussen Jabeke en Oostkamp 22 minuten erbij. En ook 6 minuten vertragen tussen Nevelen en Gent en 60. Dat is natuurlijk die uitrit uit de kust. Maar blijf toch nog maar even hier op Joe Paradise Beach. Antwerpen verenigd in Nederland. 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan is er nog richting de grens met Frankrijk een file van een 9-tal minuten op de E17. Tussen de afrit UZ Gent en de afrit Gent Centrum Zwijnaarden. Richting Antwerpen A11, 8 minuten tussen Knokke-Heist en Polderken. En ook 7 minuten plus op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

We zitten met een jarige, een icoon van de Vlaamse showbiz. Een man die een paar dagen geleden nog bij onze Jan Bosman op bezoek kwam. Hier op Joe Paradise Beach voor een leuke babbel. Het is de enige echte Willy Sommers. Hij wordt 74 vandaag. En nog altijd up and running, want elke vrijdag op VTM te zien. Hè, in 10 om te zien. En weldra ook in de AFAS Dome. Back to the 90s met 10 om te zien. Willy zit natuurlijk in ons hart. En ja, de zon mag er ook bij. Hè. Ze passen goed samen.

De oudste rockers van Joe, negentigers waren het zelfs, die in 1997 de wereld veroverden, hè, met dank aan ontdekker Ry Cooder in der tijd, Buena Vista Social Club en Chan Chan. Gisteren, wat was met dat toch wel, hè? Het strand van Westende was bijna te klein voor Aaron Blommaert en zijn optreden hier. En onze Jarnussen DJ-set nadien. Maar nu zijn het echt de laatste uurtjes en daarom verzamel ik graag al jouw herinneringen aan de mooiste zomermaand in jaren. Die van Joe Paradise Beach 2026. Weet je wie het record gebroken heeft van meeste bezoekjes? Dat was onze JJ. Is op den duur een beetje onze mascotte geworden eigenlijk. Dat was zo'n iets oudere dame, maar jong van geest en jong van hart, die hier bijna bivakkeerde. Maar er zijn er zoveel natuurlijk, hè, die we weer in de armen mochten sluiten. Stuur jouw herinnering aan Joe Paradise Beach dit jaar maar eens door. Dat kan via de Joe-app. Ik ben heel erg benieuwd. En dit is Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. This one.

0: Plus deals van Delhaize, gaan we promo koken?
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

0: maar zingen van Shalalalala. Ja, de woorden... De woorden komen er even niet uit. Ik ben een beetje emotioneel van al die berichtjes van al die Joe-luisteraars die langs geweest zijn op Joe Paradise Beach. Carla, die heeft hier gestuurd en ze zegt... Ja, het was heel tof om een praatje te maken met Anne van Elzen. Ja, dat is altijd tof natuurlijk om een praatje te maken met ons Anne. Daar is zo'n praatvaar natuurlijk ook. Hè. Die doet je meteen op je gemak voelen. Hè. En hondje Pitou was op slag verliefd op haar. Ja, dat hebben de hondjes. Maar ik denk de mannen ook met Anne. Carla Rommelaar, dankjewel voor je bericht. En Stijn die stuurt hier ook... Dit is de laatste avond en mijn beste herinnering was toch wel... de beste hondenwandeling die ik heb gedaan. Hoe leuk was dat? Ik ben nu met mijn mama om mijn verjaardag van gisteren nog eens te vieren samen met de hond erbij. Ik wens je daar heel veel feestplezier. En ook Kathleen Braat zegt, het was echt heerlijk genieten op Joe Paradise Beach. Heel fijne berichtjes die allemaal binnenkomen. Ik ga er af en toe eventjes naar teruggrijpen. Om toch het een beetje vast te houden in die mooie periode die we hier hebben meebeleefd. En toch proberen ze ons aan het huilen te brengen. Die mannen van Crowded House. Het zal weer niet lukken zeker. Don't dream, it's over. Ja, ja.
1: Joe Paradise Beach. Good times. Great music.

0: Elk half uur krijg je topsongs bij Joe natuurlijk. Maar de komende 30 minuten zijn echt wel om in te kateren. Mel en Kim breng je terug naar de 80's. Voor de spiegel met een pseudo-microfoon in de hand. Het was eigenlijk een borstel, een haarborstel. Maar ja, kijk. En nog zo'n strafduo dan weer uit de 90's. Charles en Eddie. Saving the best for last hier op Joe Paradise Beach. Als je kan, kom nog even van die prachtige zonsondergang genieten. Ik denk dat we er weer een gaan cadeau krijgen hier. En ja, de laatste van het jaar is het eigenlijk. Hè? Kaja Gugu en Too Shy komt eraan. Nog 5 files in het land. En ik begin met de langste, die van een dik kwartier richting Gent op de E40 tussen Jabbeke, De Haan en Oostkamp. Antwerpse ring richting Nederland, 13 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West door een defect voertuig daar. Een afsluiting op de weg en daardoor richting Gent met Frankrijk op de E17. Ook 9 minuten tussen het UZ Gent en de afrit Gent Centrum Zwijnaarden. En richting Antwerpen op de E17 vertraag je ook voor zo'n 5 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En evenzeer 5 plus op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Joe Paradise Beach met Brecht van Meijerhagen.

0: George Ezra.
1: Die houdt zich een beetje op de vlakte de laatste tijd. Geen nieuwe muziek. Hij zit, ja, naar het schijnt, in de ideeënperiode. Zeg, wat doe jij eigenlijk om inspiratie op te doen? Ze zeggen dat je je dan best vooral veel moet vervelen. U aan het zwembad zetten, luieren bijvoorbeeld, of de natuur in. Ja, twee duo's, één uit de 80's en nog een ander uit de 90's. En het is mooi verdeeld. Mel en Kim zo meteen. En eerst Charles en Eddie, Would I Lie to You? Die krijg je naar dit.
2: Dit is Joe.
1: Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik had het over Charles en Eddie.

Wat was het genieten dit jaar en nog beter dan de vorige keren? Dat hebben we hier ook veel gehoord. Nog gezelliger, nog lekkerder, want ja, die nieuwe cannoli bijvoorbeeld werden enorm gesmaakt. Maar wat vooral smaakte was dat uitzicht op die prachtige zee. Hè. En elke avond die gouden gloed van de ondergaande zon. Wat mij het meeste bijblijft, zijn de toffe mensen. Zoals een aantal kinderen, mag ik dat zeggen, kinderen? Of tieners, of jongeren, die hier nu naast mij staan. Laat u eens horen, roep eens. Hallo. Ja, kijk, en die komen allemaal op bezoek. Die nemen een foto hier in de studio. Ah, dat is zo fijn om mee te maken. Ik heb er eentje voor jullie, een nieuwke. Want ja, die muziek van mama en papa en oma en opa, die komt misschien niet zo bekend in de oren klinken. Maar ik heb Miles Smith. Kennen jullie Miles Smith? Misschien als je het hoort. Stargazing is dit. En daarna ook Reggae Night. Eentje voor ons. Jimmy Cliff.

Ik weet het, ik weet het. Zo is het nu eenmaal, zingt deze Celine. Een einde aan Joe Paradise Beach vanavond. Maar we kijken al vooruit naar haar begin. Het begin van een nieuw leven met haar comebackconcerten in Parijs. Goedenavond. In 3 minuten gaan we nu de wereld rond op Joe Paradise Beach. Bob zijn klaar, doet het met ons. Hou je maar goed vast. New World, hold on. Children of the Sky. Goedenavond.

0: hold, hold on. Het is de hele wereld die hier binnenkomt via de Joe-app. Bijvoorbeeld Ellen, die zegt... Ik heb genoten van de heerlijke muziek en beelden van Joe Paradise Beach... vanuit onze tuin in de bergen in Portugal. We zijn zelfs met ons Joe Paradise Beach tot in Portugal geraakt. Hoe fantastisch is dat, zeg. En ze komen hier maar binnen in de berichtjes. Ik ga er af en toe eens eentje laten horen. Het zijn echt ontroerende stukjes tekst... die ik hier mag ontvangen in de Joe-app. Dank je wel daarvoor. We gaan naar het nieuws nu.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming, Frank Turiot, zag het gebeuren.
3: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht, tussen de mensen.
2: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Spanje, in de buurt van Sevilla, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
2: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In ons voetbal heeft Zulte Waregem zijn eerste wedstrijd van het seizoen verrassend gewonnen. Het klopte titelkandidaat Racing Genk met 2-1. Nochtans kwam Genk als eerste op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1 en ook AA Gent won zijn openingswedstrijd. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
5: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen en omdat te breken moet het tempo nog wel hoger, maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we wel verder werken.
2: En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Christan was een van de favorieten op de 800 meter en hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook al steepelloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. TK begint morgen. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
0: Je vertraagt nog altijd richting de grens met Frankrijk voor zo'n 22 minuten nu. Op de E403 is dat tussen Ruddervoorde en Lichtervelde. Ook richting de grens met Frankrijk op de E17 is er een zevental minuten file tussen UZ Gent, de afrit ervan, en Gent Centrum Zwijnaarden, ook een afrit. Antwerpse ring richting Nederland, een tiental minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook een vertraging van 9 minuten richting Antwerpen op de A11 tussen Knokke-Heist en Polderken. Richting Gent dan weer 7 minuten op de E40 tussen Loppem en Oostkamp. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Show Paradise Beach. Get the party started, want we go out with a bang. Ik zet elk liedje op Joe Paradise Beach hier extra luid vanavond, maar het gaat me toch niet tegenhouden om misschien straks wel een traantje weg te pinken, want het is onze laatste avond. Hè. Gelukkig zijn het sedert gisteren tranen van goud, sedert de passage van Aaron hier op Joe Paradise Beach op het podium. Wat een optreden gisteren. Ik kan er weldra een aftermovie van zien, denk ik, hè, op onze socials. En ik heb de eer om een fragment te laten horen. Nu, zo klonk zijn tranen van goud hier, Aaron Blommaert.
1: Dit is Tranen van Goud.

De ideale soundtrack is dat eigenlijk bij het prachtige uitzicht op het strand van Westende hier. Vandaag ook heel veel windsurfers gehad, want ja, er was wel een windje, maar die is nu helemaal gezakt, die wind. En het zonnetje blijft over. Het ondergaande zonnetje, het is hier echt heel mooi. Trouwens, over de zee gesproken, een nieuw record heb je het gehoord. In Spanje is het zeewater nu 33 graden. Dat is dus bijna een bad nemen, hè, op lichaamstemperatuur. Zotte toestanden. En dat zou dus kunnen leiden, zeggen ze, tot intense buien in de herfst bij ons. Want hoe warmer de zee in de herfst, hoe meer buien. Daar kijk ik nu eens echt niet naar uit. Ja, toch niet. Maar de bardroge bodem in Vlaanderen wel, denk ik. Hè. Die Edge of Heaven, zegt dat wel.

0: druppelde een beetje vandaag in België, maar dat is lang gone. Dat is al over het land getrokken en het druppelt nu een beetje in de Joe-app, maar wel met fantastische berichtjes van mensen allemaal die met een brede glimlach terugkijken op Joe Paradise Beach, net als ons. Annemie bijvoorbeeld, 3 keer geweest toen we aan zee waren, zegt ze, zalig, lekkere ijsjes. Vooral die bubbelwafel. Onze favoriet is Jan Bosman. Ik wist niet dat Jan Bosman ook de naam van een bubbelwafel was. Maar nee, Jan Bosman is de DJ natuurlijk. Ja, dat is een schat van een mens, dat kan ik wel beamen. Tot volgende zomer, zegt ze. Ja, ik wil gewoon terugkomen. Dat is een feit dat wij gaan terugkomen. Nu al! Joe Paradise Beach 2027 is gereserveerd. Nathalie Windels, die zegt, de mooiste herinneringen zijn alle dagen dat we na het werk afzakten naar Joe Paradise Beach. En nu op het terras genieten van Brecht. Ah, kijk, zie, de zon en straks de zonsondergang. Ja, ik denk dat hij weer zal schijnen. Dat zijn jullie daar. Ja, ik wist het wel. Ik wist het al. Super. Ze zijn aan het wuiven. En Ingrid Verhoeven stuurt ook, Joe was dit jaar de topper van heel onze vakantie. Toplocatie. Altijd leuk om daar te zitten. Joe, je was met 1 woord te zeggen fantastisch. We sluiten. Ah, dat zijn jullie. Ze zwaaien hier allemaal. Ah, allemaal gestuurd van op het terras. Dat is geweldig. Zeg, wij dragen het allemaal mee in ons hart naar Vilvoorde. Jullie zijn schattig.
1: Dit is Joe Paradise Beach.
2: Good times.
1: Good times.
2: Great
1: music.

0: de berichtjes over Joe Paradise Beach blijven binnenkomen in de Joe-app. Daarbij ook heel veel foto's, vooral van die gouden gloed met de ondergaande zon op ons paradijs hier. Een van de mooiste herinneringen van de vakantie, zegt Martien hier. Samen met mijn ventje de zon zien zakken in de zee met een lekker ijsje erbij. En laat op de avond nog een koffietje. Ja, die was ook lekker, dat is waar.
1: Tijmans Koffie. Passie en perfectie.

Allee, allee, allee, ze willen al dat we vertrekken hier, zeg. Verdorie, maar het duurt nog tot 10 euro, mannetjes. Dat gaat er niet van mij afpakken. Jesse Matador en allee, hola, olé. Het moet juist zijn. Vier files nog altijd op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is die van 26 minuten richting de grens met Frankrijk. Op de E403, daar is een ongeval gebeurd. En sta je dus aan te schuiven tussen Ruddervoorde en Lichtervelde. Op de E17 ook richting de grens met Frankrijk. 5 minuten tussen het UZ Gent, de afrit dan wel, en afrit Gent Centrum Zwijnaarden. Richting Gent dan op de E40 tussen Beernem en Aalter. 7 minuten van de kust komende, jawel. En tussen Loppem en Oostkamp ook een 6 minuten vertragen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5

Ja, relax, relax. Maar heel veel mensen die toch op het puntje van hun stoel zitten in de Joe-app, ze zeggen, wat nu? Ja, dat is inderdaad een vraag die veel Joe-luisteraars zich stellen. Wel, Joe zit niet stil natuurlijk. Ook niet na Joe Paradise Beach. Want volgende week gaan Joe-reporters Jan, Ann en onze Tom de Kok live verslag uitbrengen van op het Rijversfestival, zoals ieder jaar. Hè. En ze interviewen ook heel wat artiesten daar en zo. Dus het zal echt wel de moeite zijn. Donderdag heeft Jan bijvoorbeeld al een date met Laura Tesoro, die er die dag optreedt. En er is meer, want in de ochtend geeft Alain volgende week telkens 4 VIP-duo-tickets weg. En alsof dat niet genoeg is bij Ann, kan je nog enkele fan pinkpakketten winnen.

Bram vraagt nu, wanneer komen Sven en Anke terug? En Rani en Tom natuurlijk ook wel op maandag 17 augustus is het al zover. Maar als je Tom al wilt terug horen, luister dan zeker zondag naar Joe, want hij is onze vliegende reporter op het Rijversfestival. En hij zal er trouwens ook een DJ-set gaan draaien met ons Arne, die hier gisteren nog het beste van zichzelf gaf aan de draaitafels. Hier boven onze studio in Joe Paradise Beach. Mooi meegenomen allemaal. Straks nog een laatste drankje bestellen aan de bar hier op Joe Paradise Beach. En nu mogen we wel toch een beetje tipsy worden. Het werk zit er echt helemaal op. A bar song, die krijg je na Special AK.

Ja, ik zit hier de hele tijd in de studio, maar ik kwam daarnet eens op het terras. En er zitten allemaal zo'n mensen die naar de einder aan het turen zijn en naar de zon die ondergaat in de zee. Het is prachtig om te zien, inderdaad. En ik wou me er echt wel eens bij zetten. Dus tussen de liedjes door ga ik me daar eens placeren gewoon in zo'n mooie en zeer comfortabele Joe Paradise Beach strandzetel. Iedereen vraagt zich tegenwoordig af op de socials, hoe doet ze dat toch, Shania Twain? Heb je zo'n foto van toen ze 20 was en daarnaast een foto van nu? Geen verschillen, mensen. Maar ja, de centen doen het hem waarschijnlijk. Het heeft sowieso ook wat daarmee te maken. Maar toch, de ene conserveert al een beetje beter dan de andere. Hè. We leggen er ons maar bij neer. Ergere dingen in het leven. Dit is ze hier, Shania Twain en You're Still The One. En we gaan naar het nieuws met Rick James en Super Freak. Looks like

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Huez en pakte zo haar derde overwinning al in deze Tour. De Poolse Kasianevia Doma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Di Salongo Borghini derde. Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Turiot zag het gebeuren.
2: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht tussen de mensen.
1: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn competitiestart gemist. Het verloor met 2-1 van Zulte Waregem. Nochtans stond Genk tot 10 minuten voor het einde 0-1 voor, maar daarna ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer en daarna opnieuw warmer.
3: Er is nog altijd file rijden richting de grens met Frankrijk. 22 minuten daar op de E403 door een ongeval tussen Ruddervoorde en Lichtervelde. Richting Antwerpen dan op de A11. 7 minuten tussen Knokke-Heist en Polderken. En dan gaan we richting Gent. E40, ja, de uittocht uit de kust is nog altijd bezig. 5 minuten tussen Beerlem en Aalter. En ook 5 tussen Loppem en Oostkamp. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.

ode aan België. Wie had dat gedacht in der tijd? Hè? Die Hollanders zijn nog zo slecht niet uiteindelijk. Goeie doel uit 83. De zomerhits gaan we nog lang niet opbergen, want ook weer heerlijk weer voorspeld voor volgende week. En daarom dus hier en daar een zuiderstintje op Joe. We speak no Americano, die krijg je naar de Scorpions. En een klein zeebriesje. Wind of Change.

is het grote weggeeffestival in de ochtend bij Joe volgende week. Niet alleen de VIP-tickets voor rijvers, maar je mag ook nog altijd meedoen voor een luxe verblijf dat Alain vrijdag weer zal weggeven. Het laatste van de zomer. En daarvoor moet je dus elke ochtend goed luisteren, want elke dag steekt hij er een bepaald voorwerp in zijn reiskoffer aan jou om dat allemaal goed bij te houden. En als je niet beet hebt, is er nog altijd die Summer Request als troost natuurlijk, hè, waarmee jij je favoriete zomernummers op de radio kan krijgen. Give a little bit, zeg maar. Give a lot volgende week bij Joe. In die ochtend dus, bijvoorbeeld. Dit

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Joe Summer.

We draaien al de hele dag extra veel Whitney Houston. Waarom? Ze zou vandaag 63 jaar geworden zijn. En ze blijft een van de meest inspirerende popartiesten ooit. Hè. Met haar kathedraal van stem en haar stralende présence. Dit is ze met How Will I Know, Back to 1985. En daarna Alanis Morissette. Dat is dan weer eentje van de jaren 90. Hey, goeie avond vanaf Joe Paradise Beach. Tot de laatste.

You ought to know, dat was Alanis Morissette. Ze stond in Den Haag, zeg, stel je voor. Niet zo ver van bij ons dus eigenlijk. Hè. Op 7 juli was dat dit jaar. Heb je dat gemist? Ze zal wel nog eens langskomen. Het is een wilde madame. Joe Paradise Beach. Met Brecht van Meijerhagen.

0: What it feels like en wat een gevoel overkomt mij hier nu. Want er zijn hier... Hoeveel zijn het er eigenlijk? Ja, er is iemand bij komen staan zelfs ook nog, ja. Een oudere dame. Sorry. Dat heb ik niet gezegd. Een oudere jonge dame. En vier jonge dames, denk ik, als ik goed kan tellen. Laat je ze horen eigenlijk.
1: Hallo.
0: Prachtige zonsondergang hier, fantastische sfeer. Wat vinden jullie van Joe? En zijn jullie eigenlijk luisteraars van Joe? Want ik schat jullie zo begin de 20 ongeveer. Nu leg ik jullie op de rooster,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, ongeveer.
0: Dat is een goed antwoord, ongeveer. Zeg, en jullie houden van de muziek van Joe? Ja, zoiets, ongeveer.
3: Tuurlijk, zeker.
0: En jullie hebben ook een plaatje aangevraagd, ga ik straks draaien. Maar eerst en vooral, wat doen jullie eigenlijk hier in deze prachtige streek aan de zee?
3: Wij werken in het Dino Hotel in Nieuwpoort.
0: Ah, Dino Hotel?
3: Ja.
0: Oh, prachtig. Dat is inderdaad een fantastisch... Dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden al heel vaak. En de DJ's van Joe ook, want wij verblijven daar, hè? Dat is waar, hè?
3: Ja.
0: En een ongelooflijk lekker ontbijt. Zijn jullie het dan die dat verzorgen of zo?
3: Wij halen de bordjes af.
0: Jullie halen de bordjes. Ook een heel belangrijke taak. Dat is heel waar. Zeg eens, welke plaat willen jullie horen? Je moet het zingen. De titel en de uitvoerder weet ze niet, maar het zingen, dat lukt misschien wel.
3: Samen,
0: in koor.
3: This love has taken its toll.
0: Ja, hoe heet dat nu weer al? This love van Maroon 5, dat is het eigenlijk. Dat staat ook in onze playlist, dus zeker luisteren verder naar Joe, zoals jullie elke dag doen. Dat is ongetwijfeld zo. En nog een hele fijne tijd daar in het Dune Hotel. Dank je wel voor jullie komst.
3: Dank u wel.
0: Doei, jullie mogen nog snel even de groetje doen aan mami en papi die thuis zitten zonder een
3: hoofd.
0: Salutjes. See you never again. In ieder geval. Maroon 5. Heel fijne avond nog. Bedankt, hè.

gaat het volgende week klinken bij Joe? Wel, veel staat in het teken van Rijvers in Lievegem, het gezelligste familiefestival van Vlaanderen, dat van donderdag tot zondag plaatsvindt. We zullen erbij zijn met onze Joe-reporters, dat zijn Jan Bosman, Anne van Elzen en Tom de Kok. En we geven ook duo-tickets en vampingpakketten nog weg. Vampingpakketten, dat is maandag, dinsdag, woensdag bij Anne. En die duo-tickets die geven zeker ook weg in de ochtend bij Alain. Ja, die moet je winnen, hè? Dat is wel een feit. Die moet je winnen, dus je moet daar ook wel iets voor doen. Maar het is ook heel leuk om mee te spelen. Dat heeft Alain mij al verzekerd. In de ochtend, dus ook vanaf morgen is dat. Om 7 uur beginnen ze er daaraan met de ochtend. Ja, ik ga even kijken. Ah, ik heb nog een 8-tal minuten tegenaan het nieuws van 9 uur. Tegenaan het begin van ons laatste uur hier op Joe Paradise Beach. Dan moet echt het beste worden gedraaid. Wat denk je van Fleetwood Mac?

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk en Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
1: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldt Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In ons voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam als eerste op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakte zowel haar derde overwinning in deze Tour. De Poolse Kasianie Vadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
3: En er staan nog altijd 3 files op de snelwegen. Richting Antwerpen op de A11 tussen Knokke-Heist en Polderken 7 minuten. Richting Gent dan ook op de E40, ook 7 minuten trouwens, tussen Jabeke de Haan en Oostkamp. En richting de grens met Frankrijk op de E17 vertraag je 6 minuten tussen UZ Gent en Gent Centrum de Pinte. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

How do you do? Ja, het is goed dat je het vraagt. Dit is het dan. Het laatste uur Joe Paradise Beach is geslagen. Een maand lang konden wij hier een van onze mooiste zomers in jaren beleven. Dat is het toch geweest. En samen met jullie, voor ons DJ's, zo heerlijk om die Joey's, zoals ik onze Joe-luisteraars graag noem, weer in de armen te mogen sluiten. En ik heb hier ook heel veel mensen plaats doen nemen op ons DJ-krukje aan de mengtafel. Het was heel fijn om jullie allemaal uit te nodigen hier in de studio. En dat was een beetje zoals een piloot enkele passagiers uitnodigt in de cockpit. Hè. En nu gaan we landen tussen dit en 10 uur met de mooiste muziek. Straks 10cc en nu de enige echte Adele. En het nummer dat er in 1 take op stond. Ze moest denk ik nog ergens anders naartoe. Zij kan dat, hè. Dit is Skyfall voor jou.

Vincent, die zit al de hele tijd op Tenerife, zegt... Oh, zeg, jammer genoeg ben ik er niet geraakt op Joe Paradise Beach. Maar heeft wel Joe Paradise Beach meegenomen aan het zwembad. Hij heeft de radio ganse dagen opgezet. En de internationale gasten die vonden dat eigenlijk wel leuk. En op de duur vonden ze het wel jammer als hij om 6 uur 's avonds terug naar zijn kamer ging. Ja, zo heb je dat, hè. En het wordt natuurlijk ook rap opgenomen, want We Are Joe, dat klinkt al heel internationaal op zich. Het is waar, hè. En dan nu internationaal gaan doen met Shakira, want dit is ze met Zoo. Trouwens, het was echt wel de zomer van Shakira, hè, met haar vele optredens, ook op het WK. Dat we hier ook trouwens op groot scherm hebben mogen meemaken. De kwartfinale, wat was dat, zeg. Verloren, maar wel een mooie avond gewonnen dankzij de Rode Duivels op ons Joe Paradise Beach.

Het balkon van Joe Paradise Beach, want de zon is op dit eigenste moment aan het zakken in onze geliefde Noordzee. Het is een prachtig zicht. Het is inderdaad een beetje de invisible touch, pure magie. Was dat dan weer in de 80's dankzij Genesis. Goedenavond. Ja, dit is het dan. Dit is het dan. Het laatste uurtje Joe Paradise Beach van die prachtzomer van 2026. Volgende week gaan we naar Rijders in Lievegem. Ook een leuk vooruitzicht. En daarna, lieve mensen, op maandag 17 augustus word je eindelijk weer wakker met Sven en Anke en krijg je Tom en Rani in de avondspits. Dit is Taylor Swift. Ook wel leuk.

0: Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. Maar hoe zou het zijn in de straten van ons land? De snelwegen meer bepaald. En wel, het gaat steeds beter. Er staat maar één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Frankrijk is dat voor zo'n 12 minuten op de E17. Dat is tussen Zwijnaarden en Deinzen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Joe Paradise
1: Beach. Met Brecht van Meijerhagen.

iemand zo op een bepaald moment zo'n stemmetje opzet en denkt, ik ga daar internationale hits mee scoren. Ja, badabada. Echt heel speciaal, hè, toch? Dat moet je ook wel echt in jezelf geloven, denk ik. We gaan straks terug een trui aantrekken, want we gaan straks naar het voorjaar van 1985. Toen bij ons Beverly Hills Cop in de zalen kwam met Eddie Murphy en dat leuke deuntje erbij. Hoor je na In Excess en Suicide. Bam.

0: dat gebeurt natuurlijk. Ik doe een klapje met de mensen en dan, oeh, is mijn muziek al gedaan. Zeg, en nu is het moment eigenlijk om, hè, mensenlief, alles is goed in ons op te nemen, want het zijn de laatste momenten. Allemaal, oh. Hoe dan ook, volgend jaar zijn we gewoon terug. Afgesproken?
1: Alright.
0: En in de meantime, yes, yes, yes. En in de meantime zien we elkaar aan de pakjes terug in het Christmas House. Waar en hoe dan ook. Jawel, ik heb ze voor jou.

That Funky Music van Wild Cherry kon ik er nog net even tussen smijten. En er komen nog een drietal liedjes aan en dan is het gedaan. Lieve mensen, lieve, lieve Joey's. Wat was het weer een eer om dit gezellige mini-eiland te runnen de afgelopen maand. En jullie allemaal van heerlijke ijsjes te zien smullen. Mee te zien dingen naar leuke prijzen en dansen en meezingen tijdens de optredens en de leuke DJ-sets hier ook. Al die smiles, al die mooie verhalen, ik neem ze mee en we zien je volgend jaar graag terug hè, aan het zeetje. Geniet morgen van onze persoonlijke wekker, de prachtstem van Alain Klaas, om 7 uur. En tot dan, de greatest hits non-stop.

En voor nu, Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. En toch gaan we het proberen. Maar ik heb ook Angels om lekker te landen. Robbie Williams. En eerst en vooral die heerlijke summer nights. Zoals er zoveel waren hier op Joe Paradise Beach. John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk. In Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
1: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
3: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
1: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar tweede toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel, noemt ze het.
4: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom en we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. Uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
1: De Poolse Kasianie Vjadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
5: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak er eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
2: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn. Maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker. En dan kunnen we nog over springen.
1: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
3: Dit is Joe Summer.

times, great music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Opgelet als je morgen over de E19 moet, want daar wordt zware verkeershinder verwacht. Op het knooppunt van Machelen wordt het wegdek vernieuwd. Tot 26 september kan je daar slechts over twee rijstroken. En er is ook hinder op de E19 in Rumst in de richting van Brussel. Daar zijn er ook werken aan het wegdek. Tot 22 augustus moet het verkeer er over twee versmalde rijstroken. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn ook afgesloten. In een ziekenhuis in Le Mans in het noordwesten van Frankrijk zijn 11 personen gewond geraakt na een brand in een ziekenhuiskamer. Een van hen raakte ernstig gewond, dat meldt het ziekenhuis zelf. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk kwam het door een van de apparaten of heeft een patiënt gerookt op de kamer. Het onderzoek loopt. In Nederlands voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
2: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
1: Vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.